0: We zijn er elke dag. Omroep Horst aan de Maas.
1: Tijdens de Horster Winkelweek vieren wij dat jij er bent. Jouw bezoek is waardevol voor de winkels in het centrum van Horst. Online winkelen is handig, maar zorgt ook voor meer stilte in de winkelstraat. Terwijl jouw bezoek juist leven in de brouwerij brengt. Om dat te vieren spaar je tijdens deze week voor mooie prijzen bij alle deelnemende winkels. Horster Winkelweek 18 tot en met 24 mei in Horst Centrum. Blij dat je er bent.
2: Start tot finish is Vakgarage Maashorst de plek voor jouw auto. Reparatie, onderhoud, verkoop en schadeherstel allemaal onder één dak. En we doen nog meer. Benieuwd naar onze services? Kijk op vakgaragemaashorst.nl of kom langs op de Sint-Jansstraat 32 in Metrik. Vakgarage Maashorst, het beste voor jouw auto.
0: Zet je bedrijf in de spotlights. Adverteer bij Omroep Horst aan de Maas. Mail reclame@omroephorstaandemaas.nl. Dit is Omroep Horst aan de Maas. Hier is het nieuws van 7 uur.
3: Katrien Straatman met het NOS Journaal. In Stadskanaal is een noodverordening van kracht. Die moet voorkomen dat mensen vernielingen aanrichten bij de woningen van de twee vrouwen die vastzitten voor kindermishandeling. Beide huizen zijn al ruiten ingegooid. De vrouwen werden gisteren opgepakt, zegt verslaggever Marjolein Hogevorst.
4: De politie en het Openbaar Ministerie laten weten dat ze de moeders eerder hebben opgepakt dan ze aanvankelijk van plan waren. Ze zagen zich genoodzaakt door de maatschappelijke onrust die hier is ontstaan.
3: De noodverordening in Stadskanaal geldt tot met zondag. De politie kan iedereen wegsturen die niets in de wijk te zoeken heeft. Bij Oekraïns

0: De luchtaanvallen op Rusland zijn 3 mensen omgekomen. 12 mensen raakten gewond. De luchtaanvallen waren gericht op een stad zo'n 200 kilometer ten zuidoosten van Moskou. Het dodental na Russische aanvallen op de Oekraïnse hoofdstad Kiev is opgelopen naar 21. Reddingswerkers zijn nog op zoek naar 17 mensen die vermoedelijk onder het puin liggen van een verwoest flatgebouw. Woensdag en gisteren bestookte Rusland verschillende Oekraïnse steden met drones en raketten in een van de hevigste aanvallen sinds het begin van de oorlog. Nederland, Curaçao, Aruba en Sint Maarten gaan elk jaar een Koningsrijk-conferentie houden. Dat heeft premier Jette bekendgemaakt op Curaçao. Het is de bedoeling dat de landen op basis van gelijkwaardigheid bespreken hoe ze problemen gaan aanpakken. De eerste conferentie is waarschijnlijk eind dit jaar op Sint Maarten. Ook in de tweede halve finale van het Eurovisie Songfestival in Wenen zijn de favorieten doorgegaan naar de finale. Denemarken, Australië en Oekraïne. Ook de Roemeense inzending, waar veel discussie over is, gaat naar de finale. Dat lied gaat over verwurging, maar wordt gezien als een ode aan wurgseks. Choke Me heet het lied dus. De finale van het Songfestival is morgenavond. Het weer nog in het oosten en zuiden van het land. Droog met eerst wat zon, verder veel bewolking met af en toe een bui bij 10 tot 12 graden. Dit was het NOS-journaal.
1: Op zoek naar vakmanschap, betrouwbaarheid en duurzame oplossingen voor jouw bouwproject? Kies dan voor Mark van Lier Aannemersbedrijf uit Kronenberg. Met jarenlange ervaring en een toegewijd team zorgen wij voor kwaliteit en tevredenheid bij elke nieuwbouw, aanbouw, verbouw of renovatieproject. Wij denken graag met je mee. Mark van Lier Aannemersbedrijf. Vertrouwd bouwen aan kwaliteit.
2: Service monteur van Expert.
3: Oh, hallo.
4: Topkwaliteit en service gaan bij Expert Horst hand in hand. Want onze 10 gecertificeerde monteurs staan altijd voor je klaar. Kom gerust eens binnen in onze winkel of kijk op expert.nl voor concurrerende prijzen met lokale service.
2: Zo, klaar is Kees.
3: Oh, dat was snel.
5: Zeg Milou, ben je er al geweest?
6: Waar?
5: In de nieuwe keukenshowroom van Henk Bovee Horst. Wij vonden het de mooiste showroom die we ooit bezocht hebben. Heel erg ruim van opzet en heel anders dan wat je zou verwachten. Er staat zelfs een heel huis in. Met keuken, woonkamer, tv-hoek, badkamer en waskeuken. Dus kom naar Henk Bovee Horst aan de Handelstraat 13 te Horst. Kijk ook op www.bovee.nl en op Facebook.

0: Vlak boven de grond heeft het op een enkele beschutte plek zelfs een graadje gevroren. Vanmorgen wisselen wolkenvelden en opklaringen elkaar af. Het blijft op een enkele bui na zo goed als overal droog. Vanmiddag neemt de bewolking wel verder toe en vallen er enkele buien. Sommige buien kunnen gepaard gaan met hagel en een klap onweer. Er staat in het algemeen een matige wind uit een noordwestelijke richting. En de maximumtemperatuur blijft steken op zo'n 14 graden.
1: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Het dodental van de zeer zware Russische luchtaanvallen op de Oekraïnse hoofdstad Kiev is inmiddels opgelopen tot 21. Reddingswerkers zijn nog op zoek naar 17 mensen die vermoedelijk onder het puin liggen van een verwoest flatgebouw. In Vaals is vannacht iemand doodgeschoten. Slachtoffer is een man van 27 uit de Limburgse plaats. Hij werd zwaar gewond gevonden in een parkje en overleed kort daarna. De politie zoekt naar getuigen of camerabeelden om de dader of daders te kunnen opsporen. En bij een duikongeluk in de Malediven zijn 5 Italianen om het leven gekomen. Ze zouden naar een diepte van 50 meter zijn gedoken om grotten te verkennen en kwamen niet meer boven. Wat er is misgegaan is nog niet duidelijk. Het weer in het oosten en zuiden droog met eerst wat zon, verder veel bewolking met af en toe een bui bij 10 tot 12 graden.
2: Jouw nummer 1 voor meer plezier en de

0: Heeft u tips voor onze nieuwsredactie of wilt u reageren op onze uitzendingen? Mail ons dan via redactie@omroephorstandemaas.nl.
1: Dag verse asperges. En als u wilt gratis geschild, vindt u bij boerderijwinkel VOF Razing op de Loorbaan 17 in Amerika. Verder bent u bij ons aan het goede adres voor diverse streekproducten en streekpakketten. Denk daarbij aan ambachtelijk gemaakte aspergekroketten, soep en meer. Verse groente en fruit voor mensen met een goede smaak. Open van maandag tot en met zaterdag van 9 uur 's morgens tot 6 uur 's middags en zondag tot 12:30 's middags. Voor info en acties ga naar boerderijwinkelamerika.nl.
0: Dit is Omroep Horst aan de Maas. Hier is het nieuws van 8 uur.
2: Katrien Straatman met het NOS Journaal. De burgemeester van het Groningse Stadskanaal heeft een noodverordening ingesteld. Die geldt tot en met zondag in de omgeving van de huizen van twee vrouwen. Die zijn opgepakt voor kindermishandeling. Op sociale media gaan oproepen rond voor acties tegen de vrouwen. Bij de huizen zijn ruiten ingegooid en de politie vreest voor meer vernielingen of brandstichting. Daarom mogen mensen die niets te zoeken hebben de komende dagen de wijk niet in. De vrouwen van 31 en 33 werden gisteren opgepakt. De mishandelde kinderen van 6 en 7 waren al uit huis geplaatst. Het dodental van de zeer zware Russische aanvallen op de Oekraïnse hoofdstad Kiev is inmiddels opgelopen tot 21. Reddingswerkers zijn nog op zoek naar 17 mensen die vermoedelijk onder het puin liggen van een verwoest flatgebouw. Woensdag en gisteren bestookte Rusland meerdere Oekraïnse steden in een van de hevigste aanvallen sinds het begin van de oorlog. De vier landen in het Nederlands Koninkrijk gaan jaarlijks met elkaar overleggen, heeft premier Jette bekendgemaakt op Curaçao. Naast Nederland en Curaçao gaat het ook om Aruba en Sint Maarten. Het is de bedoeling dat de landen bespreken hoe ze problemen gaan aanpakken.
3: Dat we ook vanuit Nederland begrijpen, de eilanden zijn ook voor ons belangrijk en we willen daar ook in investeren. Maar dat moet je wel samen doen vanuit een gelijkwaardige relatie, waarin de eilanden zelf aangeven waar zij over 10 jaar willen staan.

0: gaan wij kijken waar we kunnen helpen.
1: Zo moet ook de onderlinge band worden versterkt. De eerste conferentie is waarschijnlijk eind dit jaar op Sint Maarten. In Vaals is vannacht een 27-jarige man doodgeschoten. In een park vond de politie het zwaargewonde slachtoffer nadat omwonenden schoten hadden gehoord. Meteen werd hulp geboden, maar de man overleed even later. Wat er is gebeurd is nog niet duidelijk, zegt de politie.
2: We weten echter niet of verdachten of één verdachte, meerdere, dat weten we niet. Daarom willen we ook vragen aan mensen in de omgeving die hier rond de klok van 2 uur iets gezien hebben, of zij contact kunnen opnemen met de politie.
1: Ook worden omwonenden met een camera aan de gevel opgeroepen om contact op te nemen. Het weer nog in het oosten en zuiden droog met eerst wat zon. Verder veel bewolking. Vanuit het noordwesten trekken buien over het land bij 10 tot 12 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Luister ook helder en digitaal naar Omroep Horst aan de Maas

0: Afgelopen nacht was er een afwisseling van opklaringen en wolkenvelden. Bij weinig wind is de temperatuur gedaald naar zo'n 3 graden als minimum. Vlak boven de grond heeft het op een enkele beschutte plek zelfs een graadje gevroren. Vanmorgen wisselen wolkenvelden en opklaringen elkaar af. Het blijft op een enkele bui na zo goed als overal droog. Vanmiddag neemt de bewolking wel verder toe en vallen er enkele buien. Sommige buien kunnen gepaard gaan met hagel en een klap onweer. Er staat in het algemeen een matige wind uit een noordwestelijke richting. En de maximumtemperatuur blijft steken op zo'n 14 graden.
1: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Het dodental van de zeer zware Russische luchtaanvallen op de Oekraïnse hoofdstad Kiev van de afgelopen dagen is inmiddels opgelopen tot 21. Reddingswerkers zijn nog steeds op zoek naar 17 mensen die vermoedelijk onder het puin liggen van een verwoest flatgebouw. Het bezoek van de Amerikaanse president Trump aan China zit erop. Vanochtend had Trump een gesprek onder vier ogen met president Xi in zijn kantoor in Peking. In het tweedaagse bezoek is onder meer gesproken over Iran, over handel en over de kwestie Taiwan. En de Harlingterschelling roeirace gaat niet door. De 50ste editie van de sloeproeiwedstrijd is afgeblazen vanwege het slechte weer. De wedstrijd wordt ieder jaar de dag na hemelvaart gehouden. En dan nog meer over het weer, want in het oosten en zuiden droog met eerst wat zon. Verder veel bewolking vanuit het noordwesten trekken buien over het land. En het is nog steeds niet warm met 10 tot

0: Blijf goed geïnformeerd met Horst aan de Maas nu. Muziek, nieuws en weer.
1: Lumar Verhuur, gevestigd in Horst en Weert, is uw partner voor de verhuur van alle soorten bouw- en tuinmachines. Hoogwerkers tot ruim 43 meter en alle materialen voor uw evenement van groot tot klein. Lumar Verhuur, verhuurt het van A tot Z. www.lumar.nl.
2: Ha, lekker, voorjaar. Dus liefhebbers, op naar de aspergewinkel van Martens Asperges aan de Makaiweg 2 in Tienrij. Die eerlijke asperges vers uit de grond en die schillen wij graag voor u. Bij Martens Asperges kunt u genieten van een lekker hapje of een verrukkelijke kopsoep. En ook voor verse aardbeien en streekproducten kunt u bij ons terecht. Martens Asperges ligt aan de doorgaande weg Horst Tienrij en is eenvoudig te bereiken via de A73 afslag 10 richting Tienrij. Gedurende het aspergesseizoen zijn wij iedere dag geopend. Kijk voor meer informatie op martensasperges.nl.
3: Tijdens de Horster Winkelweek vieren wij dat jij er bent. Jouw bezoek is waardevol voor de winkels in het centrum van Horst. Online winkelen is handig, maar zorgt ook voor meer stilte in de winkelstraat. Terwijl jouw bezoek juist leven in de brouwerij brengt. Om dat te vieren spaar je tijdens deze week voor mooie prijzen bij alle deelnemende winkels. Horster Winkelweek 18 tot en met 24 mei in Horst Centrum. Blij dat je er bent.
0: Dit is Omroep Horst aan de Maas. Hier is het nieuws van 9 uur.
4: Katrien Straatman met het NOS Journaal. Mensenrechtenorganisatie The Rights Forum gaat aangifte doen tegen Tweede Kamerlid Gidi Markeshoer. In een interview met het journalistieke platform Left Laser zei Markeshoer gisteren dat hij Palestijnse asielzoekers aan de Nederlandse grens met maximaal geweld wil tegenhouden. Die uitspraak is volgens The Rights Forum strafbaar. Ook GroenLinks-PvdA-leider Klaver verwerpt de uitspraak. Hij vindt dat de hele politiek dit collectief moet veroordelen. De school van het meisje dat ernstig werd mishandeld in Stadskanaal had een half jaar geleden al alarm geslagen. Er werd melding gedaan bij Veilig Thuis. Het meisje had verwondingen in haar gezicht en was op school vaak moe en hongerig. Volgens klinisch psycholoog Leonie Koppens worden dit soort losse signalen vaak niet bij elkaar opgeteld.
5: Er wordt gedacht aan verwaarlozing of een ingewikkeld gezin, armoede. Maar er wordt niet gedacht aan ja, wat we dan in Amerika child torture noemen. En zolang je dat niet op die manier herkent, grijp je ook niet door.
4: Ook een jongen van 7 werd ernstig mishandeld. De twee moeders zijn aangehouden. In de Amerikaanse staat New Mexico is een bosbrand ontstaan na een crash van een medisch vliegtuigje. Alle 4 de inzittenden kwamen daarbij om het leven. Omdat het gebied moeilijk te bereiken is, heeft de brandweer het vuur nog niet kunnen blussen. Het is nog niet duidelijk waardoor het toestel neerstortte. Wel was eerder al de communicatie met het vliegtuigje weggevallen. De Harlingen-Terschelling-roeirace gaat niet door. De 50ste editie van de sloeproeiwedstrijd is afgeblazen vanwege het slechte weer. De risico's zijn gewoon te groot, zegt de organisatie.
6: Onderkoeling is met name een groot gevaar. Want de wind, de temperatuur, golfhoogte, het risico is te groot.
4: De organisatie heeft nog geprobeerd het slechte weer te omzeilen door de race 20 minuten eerder te laten beginnen, maar vanochtend is toch besloten om de hele wedstrijd af te gelasten. Het weer. In het oosten en zuiden droog met eerst wat zon, verder veel bewolking.

0: Vanuit het noordwesten trekken buien over het land en het wordt 10 tot 12 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Druk- en printwerk, reclame of een op maat gemaakte website met hosting nodig? Met de bouwblokken van Blox Media maak je je boodschap sterk. Kijk voor meer informatie op bloxmedia.nl of bel 077 464 2165. Laten we samen bouwen aan jouw succes.
2: Ben jij toe aan een upgrade? Bij Bram Wanten Tegel en Natuursteenwerken maken we van elke tegelklus een meesterwerk. Van wandtegels tot volledige badkamers. Onze vakmannen zorgen dat jij nergens naar om hoeft te kijken en zorgeloos kunt genieten van het eindresultaat. Van ambachtelijke traditionele tot moderne duurzame vloeren. Of het nou gaat om het betegelen van een terrasvloer, badkamer of toilet. Kijk snel op bramwanten.nl voor vakmannen waar je op kunt bouwen.
3: Psst, kijk, daarachter. Een unieke witte groene leiboom. En niet eens duur.
4: Ervaar een unieke beleving in het groen. Loop door een groenvoorraad van 20.000 vierkante meter. Met sierbomen, vaste planten, zeer exclusieve vorm en mediterrane solitaire planten, groenteplanten en nog veel meer. Denk bijvoorbeeld aan wintergroene leibomen van wel 3,2 meter hoog voor maar €99. Of een beukenhaag voor 79 cent. Kom het ontdekken bij Plantencentrum van den Beuken in Meterik of kijk op www.plantencentrumvandenbeuken.nl.
5: Schrijven voor bedrijven wordt mede mogelijk gemaakt door Expert, Elektronica Winkel, Horst en Jooiendaag Zorg voor Ouderen Horst.

0: En een swingende Elvis in de baai is in 1957. En opnieuw een hit trouwens in 1974. De Jailhouse Rock. Goedemorgen.
1: Dit is Schrijven voor Bedrijven met Peter Trinekens.
0: En op deze vrijdag toch een beetje een rare week, hè? Zo'n in-between day tussen de hemelvaartdag en het weekend. Maar veel mensen toch een vrije dag hebben gepakt, denk ik. Lekker lang weekend. Vrijdag, het is 15 mei. Toch een Schrijven voor Bedrijven. Wat dacht je wat? Weer in de gepresenteerde vorm.
1: Schrijven voor Bedrijven.
0: We doen het tot 12 uur.

0: 1989 uit de beginperiode van Clouseau. Anne.
1: Wat gebeurde er op deze dag in het verleden?
2: Weet je nog die tijd van toen?
0: Ja, zo af en toe blikken we een beetje terug naar wat popfeitjes van deze dag. En eens even kijken hoor. De tv-primeur van de Moonwalk van Michael Jackson in de Motown 25 tv-show. Dat was op deze dag in 1983. Het dansje werd geïntroduceerd ter gelegenheid van het 25-jarig bestaan van de platenmaatschappij waar Michael toen bij zat. Dan Sting, die kreeg een eredoctoraat aan het Berklee College of Music in Boston uitgereikt. Dat was op 15 mei 1994. En ook op deze dag, 15 mei 1957, neemt Chuck Berry het bekende rock'n'roll music liedje op in de Chess Studio in Chicago. De Beatles hebben het later ook nog uitgevoerd. Maar op 11 november 1957 komt deze single binnen in de Billboard Top 100. En rock'n'roll music zou de 8e plaats halen. Weet je wat? We gaan hem gewoon draaien.

0: Tony samen met Yves Berensen en Nachtenlang. We gaan nog eventjes een plaat draaien uit de Roemrus, de historie van het Songfestival. Morgen is het zover in Wenen en wij gaan terug naar 1984 zometeen.
1: Herbeleef de magie van het Songfestival. Een echte klassieker bij Omroep Horst aan de Maas.
2: 1984.

Ja, na de Twilight Zone kwam deze When the Lady Smiles van de Earring uit. Twilight Zone was een hit in Amerika. En When the Lady Smiles werd een beetje geboycott vanwege de videoclip. Daarvoor nog de Harry's. Ja, een vergeten songfestival klassieker. Diggy Lou, Diggy Lee. Zo dadelijk het nieuws. En het Limburgse plaatje komt er nu aan. Altijd nooit te laat.

0: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Het dodental van de zeer zware Russische luchtaanvallen op de Oekraïnse hoofdstad Kiev van de afgelopen dagen is inmiddels opgelopen tot 21. Reddingswerkers zijn nog steeds op zoek naar 17 mensen die vermoedelijk onder het puin liggen van een verwoest flatgebouw. Het bezoek van de Amerikaanse president Trump aan China zit erop. Vanochtend had Trump een gesprek onder vier ogen met president Xi in zijn kantoor in Peking. In het tweedaagse bezoek is onder meer gesproken over Iran, over handel en over de kwestie Taiwan. En de Harlingte-Schelling roeirace gaat niet door. De 50ste editie van de sloeproeiwedstrijd is afgeblazen vanwege het slechte weer. De wedstrijd wordt ieder jaar de dag na hemelvaart gehouden. En dan nog meer over het weer, want in het oosten en zuiden droog met eerst wat zon. Verder veel bewolking vanuit het noordwesten trekken buien over het land. En het is nog steeds niet warm met 10 tot 12 graden.
1: Zo goed als continu. De muziek in schijven voor bedrijven.

Ja, een hartje gaat van Boemeladi Boem Boem, Heartbeat van Davina Michelle. 2023 kwam het plaatje uit. Ah, heerlijk daarvoor de Mexico van de Les Humphries Singers en Samuel Wilte en de Bankzitters met Uitslover. Ja, heel wat Nederlandstalige dingetjes vanmorgen. We gaan naar Yes.

inmiddels alweer tijd voor de geboorteplaats. 15 mei van het jaar, even kijken, 1953 werd geboren de instrumentalist uit Engeland Mike Oldfield. Bekend van natuurlijk de hitjes met Maggie Wiley, maar ook instrumentale dingetjes zoals dit.

Zo, Blackbird van oorsprong uit Kessel. En The Body Language, de nieuwe single. Gary Moore, Albert King ook nog met een lekker bluesnummer. Ook Pretty Woman. En In Dulce Jubilo van de vandaag jarige Mike Oldfield. Een instrumentaaltje wat betekent in vreugde jubelen wij. Nou, wij gaan lekker jubelen. En ze zijn zo weer terug na 10 uur.

0: Dries Recycling aan de Hamweg is het adres voor al uw grof vuil. Bouwpuin en houtafval, groen- en tuinafval, grond, glas of plastic en nog veel meer. Tevens kunt u bij ons terecht voor diverse soorten zand, teelaarde en gebroken puin. Meer weten? Kijk dan op onze website driessehorst.nl.
1: Van start tot finish is Vakgarage Maashorst de plek voor jouw auto. Reparatie, onderhoud, verkoop en schadeherstel allemaal onder één dak. En we doen nog meer. Benieuwd naar onze services? Kijk op vakgaragemaashorst.nl of kom langs op de Sint-Janstraat 32 in Metrik. Vakgarage Maashorst, het beste voor jouw auto.
0: Driessen Recycling, tevens grondverzet en sloopwerkzaamheden voor bedrijven en particulieren. Kijk voor meer informatie op driessenhorst.nl.
2: Dit is Omroep Horst aan de Maas. Hier is het nieuws van 10 uur.
3: Ewout de Jong met het NOS Journaal. Mensenrechtenorganisatie The Rights Forum gaat aangifte doen tegen Tweede Kamerlid Gidi Markushauer. In een interview met het journalistieke platform Left Laser zei Markushauer gisteren dat hij Palestijnse asielzoekers aan de Nederlandse grens met maximaal geweld wil tegenhouden. En die uitspraak is volgens The Rights Forum strafbaar. Ook GroenLinks-PvdA-leider Klaver verwerpt de uitspraak. Hij vindt dat de hele politiek dit collectief moet veroordelen. In de Democratische Republiek Congo is opnieuw een ebola-uitbraak. Er zijn meer dan 200 vermoedelijke besmettingen en 65 sterfgevallen gemeld. Gevreesd wordt dat de uitbraak zich verder verspreidt. Het virus is erg besmettelijk en wordt overgedragen via lichaamsvloeistoffen. Ebola is een zeer dodelijke ziekte. Meer dan de helft van de patiënten overleeft het niet. In Congo kwamen tussen 2018 en 2020 bijna 2300 mensen om het leven bij een ebola-uitbraak. De Amerikaanse staat New Mexico is een bosbrand ontstaan na een crash van een medisch vliegtuigje. De vier inzittenden kwamen bij de crash om het leven. Omdat het gebied moeilijk te bereiken is, heeft de brandweer het vuur nog niet kunnen blussen. Het is nog niet duidelijk waardoor het toestel neerstortte. En wel was eerder al de communicatie met het vliegtuigje weggevallen. De Harlingen-Terschellingen roeirace gaat niet door. De 50ste editie van de sloepenrace is afgeblazen vanwege het slechte weer. De roeiwedstrijd wordt elk jaar de dag na Hemelvaart gehouden. De roeiers leggen in sloepen een afstand van 34 kilometer af van Harlingen naar Westerschelling. De organisatie heeft nog geprobeerd het slechte weer te omzeilen door de race 20 minuten eerder te laten beginnen. Maar vanochtend is toch besloten de wedstrijd af te gelasten. Het weer, landinwaarts nog wat zon. Vanuit het noordwesten bewolking en buien en een stevige noordwestenwind. Middagtemperatuur rond 11 graden. Het weekend is ook wisselvallig en fris. Daarna vaker droog en geleidelijk wat warmer. Dit was het NOS Journaal.
4: Service monteur van Expert.
5: Oh, hallo.
6: Topkwaliteit en service gaan bij Expert Horst hand in hand. Want onze 10 gecertificeerde monteurs staan altijd voor je klaar. Kom gerust eens binnen in onze winkel of kijk op expert.nl voor concurrerende prijzen met lokale service.
4: Zo, klaar is Kees.
5: Oh, dat was snel.
7: Dag verse asperges. En als u wilt gratis geschild, vindt u bij boerderijwinkel VOF Razing op de Loorbaan 17 in Amerika.

0: verse kroketten, soep en meer. Verse groenten en fruit voor mensen met een goede smaak. Open van maandag tot en met zaterdag van 9 uur 's morgens tot 6 uur 's middags en zondag tot half 1 's middags. Voor info en acties ga naar boerderijwinkelamerika.nl.
1: Al sinds jaar en dag staan wij voor service en kwaliteit.
2: En daar is helemaal niks aan veranderd. Kom het zelf ervaren en ontdek alles wat Interstellite jou te bieden heeft aan afslag 11 in Horst. Onze medewerkers stellen graag hun kennis en expertise ter beschikking aan jou. Interstellite Horst. Alles voor in en om het huis.
3: Lumar Verhuur, gevestigd in Horst en Weert, is uw partner voor de verhuur van alle soorten bouw- en tuinmachines. Hoogwerkers tot ruim 43 meter en alle materialen voor uw evenement van groot tot klein. Lumar Verhuur, verhuurt het van A tot Z. www.lumar.nl.
2: Benieuwd naar alle soorten en maten kleding in ons assortiment? Kom gerust eens langs. Interchalet Horst, alles voor in en om het huis.
4: Van Meterik tot Zevenum, twee van de 16 dorpen en Omroep Horst aan de Maas brengt ze allemaal dichtbij.

Alleen op vrijdag verliefd. Friday, I'm in love. You're the Cure. Daarvoor nog een Nederlandstalige van Yves Berendsen. Waarom? Nee, wat heet die? Droom jij over mij vannacht? En we openen het programma dit uur. Met de scene en iedereen is van de wereld. Ja, veel Nederlandstalig. Komt toevallig zo uit voor morgen. Hey, we gaan eventjes naar 15 mei in het verleden. En dan gaan we naar 1970. Ja, er wordt een liedje uitgebracht van de Carpenters op die dag. Geschreven dat liedje door Hal David en Burt Bacharach. En in 1963 was het liedje al eerder opgenomen door Richard Chamberlain. En dan hebben we het over Close to You. Nou, de single van de Carpenters die komt 20 juni 1970 binnen in de Amerikaanse top 100. En They Long To Be Close To You staat vanaf 25 juli 1970 vier weken op de eerste plaats van die Amerikaanse hitparade. Bij ons natuurlijk ook een bekende. Haalde ook bij ons de top 40. En we gaan even lekker zwijmelen en luisteren naar die mooie stem van Karen Carpenter.

Dit mogen we toch wel scharen onder de Guilty Pleasure Records. Kunnen we ook een rubriekje van maken trouwens. Kelly Marie, 1980, lang niet meer gehoord. Feels Like I'm In Love. Little Hollywood van Alla Farben en de Heatwave van Martha en de Vandellas. Nou, wat betreft het weer, hoeven we daar voorlopig eventjes niet aan te denken. Hey, het Limburgse plaatje van dit uur is

Praat mee, kijk mee en luister via omroephorstaandemaas.nl. Omroephorstaandemaas.nl en onze socials.

Julian Peretta, zo heet deze meneer. 2011 alweer, alweer 15 jaar geleden. Wonder Why. Zo dadelijk de Forgotten 45. Maar eerst even deze klassieker uit 1999 van Volumia.

0: blijft echt een van de leuke nummers van Volumia met Sander de Boer. En jij als zanger blijft bij mij. En Sander zat laatst nog in een talkshow. Of ik zag hem laatst nog op tv ergens. Hè? Zo, inmiddels bijna kwart voor. En dat betekent dat het tijd is voor de Forgotten 45. En ik heb hier nog een lijstje van Bert. Heel wat titels staan erop. En die Bert die koos voor een hele originele keuze. Je kent hem van Daryl Hall en John Oates, duo. Maar Daryl Hall heeft ook ooit een soloplaat gemaakt. En die werd aangevraagd. En die komt uit midden jaren 80. We gaan hem draaien, Bert. Bedankt voor deze mooie suggestie. En Dreamtime komt eraan.
1: Forgotten 45.

Een samenwerking tussen Nederland en België, Fleming en Meteor, en niet nodig. Nou, wij gaan langzaam maar zeker aan het einde van uur 2 van Schrijven voor Bedrijven. En het goede nieuws is, we zijn er zo meteen weer met om 11:15 ook weer de plaat en zijn verhaal. Fleetwood Mac.

0: Elke morgen van 9 tot 12 de beste muziek tijdens je werk. Schrijven voor bedrijven.
1: Heb je een uitzending gemist? Geen probleem. Luister al onze uitzendingen terug op omroephorstaandemaas.nl.
2: Op zoek naar vakmanschap, betrouwbaarheid en duurzame oplossingen voor jouw bouwproject? Kies dan voor Mark van Lier Aannemersbedrijf uit Kronenberg. Met jarenlange ervaring en een toegewijd team zorgen wij voor kwaliteit en tevredenheid bij elke nieuwbouw, aanbouw, verbouw of renovatieproject. Wij denken graag met je mee. Mark van Lier Aannemersbedrijf. Vertrouwd bouwen aan kwaliteit.
3: Tijdens de Horster Winkelweek vieren wij dat jij er bent. Jouw bezoek is waardevol voor de winkels in het centrum van Horst. Online winkelen is handig, maar zorgt ook voor meer stilte in de winkelstraat. Terwijl jouw bezoek juist leven in de

0: brouwerij brengt. Om dat te vieren spaar je tijdens deze week voor mooie prijzen bij alle deelnemende winkels. Horst Winkelweek 18 tot en met 24 mei in Horst Centrum. Blij dat je er bent.
1: Toe aan een gezellig avondje uit. Creëer mooie herinneringen met een bezoek aan Schouwburg Venray. Ontdek theater op jouw manier en verrijk je blik. Bekijk het uitgebreide aanbod op schouwburgvenray.nl en reserveer snel je tickets, online of aan de theaterkassa.
2: Hoi Iemke, ik hoorde dat je een ander huis hebt gekocht.
3: Ja Peter, een mooi 70er-jarenhuis. Maar er moet nog wel veel aan gebeuren.
2: Ga dan naar Henk Bovee Horst. Ze renoveren je hele huis. Van keuken, badkamer, toilet, verwarming tot aan een nieuwe eetkamerinrichting toe. Ze regelen alles voor je. Dus stuk- en tegelwerk, maar ook sloop- en eventueel metselwerk.
4: Kortom, je huis renoveren van A tot Z? Op naar Henk Bovee Horst aan de Handelstraat 13 te Horst. Henk Bovee Horst. Zie ook bovee.nl.
1: Lastig kiezen? Ga dan voor de 3 voor 33 euro actie en verleg je theatrale grenzen. Drie voorstellingen voor maar 33 euro. Dat is dus maar 11 euro per voorstelling. Reserveer snel op schouwburgvenray.nl.
5: Adverteren hoeft niet duur te zijn, lokaal en betaalbaar. Via reclame@omroephorstaandemaas.nl. Dit is Omroep Horst aan de Maas. Hier is het nieuws van 11 uur.
6: Ewout de Jong met het NOS-journaal. Mensenrechtenorganisatie The Rights Forum gaat aangifte doen tegen Tweede Kamerlid Gidi Markesoer. In een interview met het mediaplatform Left Laser zei Markesoer gisteren dat hij Palestijnse asielzoekers aan de Nederlandse grens met maximaal geweld wil tegenhouden. Hij zei ook dat de Palestijnen wat hem betreft in de Gaza-strook mogen verpieteren. Die uitspraken zijn volgens The Rights Forum strafbaar omdat ze aanzetten tot geweld. Ook GroenLinks-PvdA-leider Klaver verwerpt de uitspraak en vindt dat de politiek dit collectief moet veroordelen. In de Democratische Republiek Congo is opnieuw een ebola-uitbraak. Er zijn meer dan 200 vermoedelijke besmettingen en 65 sterfgevallen gemeld. Gevreesd wordt dat de uitbraak zich verder verspreidt. Het virus is erg besmettelijk en wordt overgedragen via lichaamsvocht. Ebola is ook een zeer dodelijke ziekte. Meer dan de helft van de patiënten overleeft het niet. In Congo kwamen tussen 2018 en 2020 bijna 2300 mensen om het leven bij een ebola-uitbraak. Directeur Radcliffe van de Amerikaanse CIA heeft in Havana overlegd met Cubaanse functionarissen. Amerikaanse president Trump probeert Cuba met een strenge economische blokkade te dwingen tot hervormingen. Door de blokkade zit het eiland zonder brandstof en elektriciteit. Trump noemde Cuba deze week een mislukt land en kondigde ook aan dat hij met Cuba zou gaan praten. Bij een bedrijfsongeluk in Nederweert in Limburg is een jongen van 15 om het leven gekomen. Hij werkte op het dak van een stal die gesloopt moest worden. De jongen zakte erdoor en kwam terecht op een betonnen vloer. Het weer, vanuit het noordwesten bewolking en buien en een stevige noordwestenwind. Middagtemperatuur rond 11 graden. Het weekend is ook wisselvallig en fris. Daarna vaker droog en geleidelijk wat warmer. Dit was het NOS Journaal.

0: Ja, 1973. Het jaar van dit liedje van Boudewijn de Groot. Jimmy, de eenzame fietser. En Jimmy was de naam van de zoon, hè, van Boudewijn de Groot, nog steeds trouwens. En dat is een van die liedjes waarin de titel Jimmy is, waarin de titel helemaal niet gezongen wordt in het liedje zelf. Ja, je hebt van die liedjes. Rooftop van Mel en Vintage Future draaiden we ook nog uit Volendam. En Hathaway opende de deur met What is Love. Nou, het is, kijk eens aan, bijna 10:15. We gaan luisteren naar het verhaaltje en het bijbehorende liedje uiteraard. Kortom, tijd voor Bart van Leeuwen. En ook vanmorgen is hij er weer met De Plaat en zijn verhaal.
1: De mooiste verhalen achter de beste popsongs. De Plaat en zijn verhaal.
2: Hij is er weer helemaal klaar voor. Johnny, de koning van de gouden oude hits. Ook vanavond zal hij al die klassiekers weer zingen en proberen om het publiek op te zwepen. Hij zal wel moeten, want de schoorsteen moet toch ergens van roken. Als hij zichzelf in de spiegel bekijkt, oefent hij nog snel even een paar danspasjes en bewegingen. Tevreden kijkt hij naar zichzelf. Ik kan nog jaren mee, denkt hij. En dan is het de hoogste tijd om de hele nacht door te halen. Johnny hoort het gejoel van de mensen al achter het podium. Hij heeft zijn vaste repertoire weer klaar. Snel werpt hij nog een blik op zijn glimmende schoenen die in de jaren 50 hip waren. En dan is het tijd om op te komen. Hij doet alles wat de mensen van hem verwachten. Blues, oude hits en natuurlijk de klassiekers. Iedereen in de zaal zal na afloop vol bewondering zeggen dat Johnny nog net zo toegewijd en enthousiast is als vroeger. Die vent swingt nog als de beste, hoopt Johnny van zijn fans te horen. En als de show een uur later voorbij is en Johnny in de herrie en drukte weer afdruipt, zit hij in zijn eentje in de kleedkamer. Weer een show achter de rug en weer een enthousiast publiek, houdt hij zichzelf voor. Maar diep van binnen weet hij dat er uiteindelijk maar één reden is waarom hij dit doet. Hij kan niet anders. Hij moet wel elke avond optreden. Dat is nou eenmaal zoals zijn leven is gelopen. Hoe graag hij het ook anders had gewild.

Zo, lekker sportief liedje in de Bladense Verhaal. Walk of Life van Dire Straits. En hier in Horst aan de Maas gaan we ook een sportief weekend tegemoet. Morgen de baas om Horst aan de Maas competitie.

En ze hadden stiekem nog een Songfestival klassieker 2023. Louis en Tattoo. Het Limburgse liedje komt eraan. Ook het Limburgse nieuws. En nu Pieter Allen. En die gaat naar Rio.

0: De hoofdpunten uit het Limburgse nieuws. Een 15-jarige jongen is gisteren overleden na een bedrijfsongeluk in Nederweert. Woensdagmiddag is hij gevallen tijdens werkzaamheden op een agrarisch bedrijf. Bij een schietpartij in Vaals is afgelopen nacht een 27-jarige man om het leven gekomen. Er is nog niemand aangehouden. Rijkswaterstaat heeft de eerste veilige oversteekplek voor vleermuizen aangelegd over de A2. Onder andere de zeldzame en beschermde ingekorven vleermuis maakt er al gebruik van.
1: Zo goed als continu. De muziek in schijven voor bedrijven.

Ja, van het album, het dubbelalbum Frampton Comes Alive. Toch een van de best verkochte live albums uit de jaren 70. Deze single Show Me The Way, 1976. Ik kan...

0: Herbert Grönemeyer, fantastisch deze uit 1988 en Halt Me. Brengt ons aan het einde van Schijven voor Bedrijven en dus ook...
1: Heerlijk, eindelijk weekend.
0: Zo dadelijk Lunch Live, volgens mij niet met Twan, want die had een vrijdagje vrij. We horen het zo meteen na 12. Lekker weekend.

0: Dit programma is terug te luisteren via onze website omroephorstaandemaas.nl.
1: Schrijven voor bedrijven wordt mede mogelijk gemaakt door Expert Elektronica Winkel Horst en Joyendaag Zorg voor Ouderen Horst.
2: Ah, lekker. Voorjaar. Dus liefhebbers, op naar de aspergewinkel van Martens Asperges aan de Makaiweg 2 in Tienrij. Heerlijke asperges vers uit de grond en die schillen wij graag voor u. Bij Martens Asperges kunt u genieten van een lekker hapje of een verrukkelijke kopsoep. En ook voor verse aardbeien en streekproducten kunt u bij ons terecht. Martens Asperges ligt aan de doorgaande weg Horst Tienrij en is eenvoudig te bereiken via de A73 afslag 10 richting Tienrij. Gedurende het aspergesseizoen zijn wij iedere dag geopend. Kijk voor meer informatie op martensasperges.nl.

0: www.lumarverhuur.nl.
1: Lumar Verhuur, gevestigd in Horst en Weert, is uw partner voor de verhuur van alle soorten bouw- en tuinmachines. Hoogwerkers tot ruim 43 meter en alle materialen voor uw evenement van groot tot klein. Lumar Verhuur, verhuurt het van A tot Z. www.lumar.nl.
2: Ben jij een echte planten- en bomenliefhebber? Kom ons plantencentrum bezoeken en ontdek 20.000 vierkante meter aan leibomen, sierbomen, vaste planten, mediterrane solitaire planten, groenteplanten en nog veel meer. Laat je betoveren door onze exclusieve vormplanten en hun prijs. Kijk op plantencentrumvandenbeuken.nl. Of beter nog, kom een wandeling maken tussen onze bomen en planten. Alleen dat is al een genot.
3: Lokaal nieuws, herkenbare hits, verrassend lekker. Omroep Horst aan de Maas. Elke dag opnieuw, altijd en overal. Dit is Omroep Horst aan de Maas. Via de ether, DAB Plus of online. Hier is het nieuws van 12 uur.
4: Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. Verschillende fractieleiders veroordelen de uitspraken van Tweede Kamerlid Gidi Markussauer. Die zei in een interview dat hij Palestijnse asielzoekers aan de Nederlandse grens met maximaal geweld wil tegenhouden. VVD-leider Brekelmans noemt de uitspraken schadelijk en zegt dat die niet bij politici horen. GroenLinks-PVDA-leider Klaver noemt de uitspraken diep weerzinwekkend. In het interviewprogramma Sven op 1 op NPO Radio 1 zei Markussauer vanochtend dat hij geen afstand neemt van zijn woorden. De burgemeester van Stadskanaal roept inwoners op politie en justitie hun werk te laten doen en niet het heft in eigen hand te nemen. Gisteren werd bekend dat twee moeders uit de gemeente verdacht worden van ernstige mishandeling van hun kinderen van 6 en 7 jaar. En sindsdien is het onrustig in de gemeente. Zo zijn er ruiten ingegooid bij de woningen waar de vrouwen vermoedelijk wonen. De burgemeester zegt dat de kinderen veilig zijn. In Stadskanaal geldt tot maandag een noodverordening. De politie houdt toezicht in de wijk waar de vrouwen wonen. In de Democratische Republiek Congo is opnieuw een ebola-uitbraak. Er zijn meer dan 200 vermoedelijke besmettingen en 65 sterfgevallen gemeld. Gevreesd wordt dat de uitbraak zich verder verspreidt. Het virus is erg besmettelijk en wordt overgedragen via lichaamsvocht. Ebola is een zeer dodelijke ziekte. Meer dan de helft van de patiënten overleeft het niet. In Congo kwamen tussen 2018 en 2020 bijna 2300 mensen om het leven bij een ebola-uitbraak. Bij de Giro d'Italia zijn twee toeschouwers gearresteerd die probeerden renners omver te duwen. Het zijn mannen van 19 en 20. Bij een rotonde gaf de ene man renners een duw, terwijl de ander filmde. Niemand kwam ten val. De organisatie van de Giro d'Italia zette de beelden op sociale media en riep wielerfans op om zich goed te gedragen. Het weer verspreidt over het land wat buien. In het midden en zuiden ook af en toe zon. Met een stevige noordwestenwind is het vanmiddag rond de 12 graden. Morgen afwisselend zon, wolken en enkele buien bij een graad of 13. Na het weekend wat droger en geleidelijk wat warmer. Dit was het NOS Journaal.
5: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks, Pluto Sport.
6: Dit is een programma van Omroep BNM en Omroep Horst aan de Maas.

Een hele goede middag. Even hier de knoppen goed zetten. En ja, we zijn weer in de lucht. Welkom bij Lunch Live. Vandaag 15 mei, week 20, Studio 2 hier in Panningen. Welkom luisteraars, Horst aan de Maas, Speler Maas en Op de Ruiver en Bezel en Omstreken. Ja, wat gaan we vandaag allemaal doen? Even kijken, ja, even nog wat schakelaars goed zetten. Ja, wat gaan we doen? We gaan twee fragmenten draaien. Eén gaat over het kerkelijke leven, wat steeds verder afneemt. Straks fragment 1 daarover. Verder ga ik even door het draaiboek. De boeken. Titelsucces natuurlijk van Humby. BVHC daalt langzaam maar zeker in. En dus er wordt weer getraind in de Heuf. Straks ook daar een fragment over. We hebben de agendaberichten. En we hebben natuurlijk de korte nieuwsfeitjes. En straks om 12:30 daar wat meer over. Stichting Prisma krijgt per 1 augustus een nieuwe bestuurder. Brigitte Duisens volgt dan Dave Huntjes op, die na 7 jaar afscheid neemt van de onderwijsorganisatie in Pelamaas. Verder, samen verder en het CDA willen de komende 10 jaar ongeveer 500 nieuwe woningen bouwen in de gemeente Bezel. En de organisatie van Festival in Panningen, oftewel FIK, kijkt tevreden terug op de tweede editie van het evenement. Dus straks om 12:30 daar meer over. Nou, het weer. Er is vandaag veel bewolking, maar vooral vanmiddag en vanavond kans op regen. Tussendoor klaart het wat op met maximaal van 13 graden. Ik was net met de fiets naar de studio en ik moet zeggen, ik was toch blij met mijn jas. En ook nog dichtgemaakt ook nog. Agendaberichten hebben we ook nog. Dus wij gaan verder met ons bekende blok van 2 uit de top 40. Benson Boone met Beautiful Things. En daarna hebben we Zoe Levi, Sluit me in je armen. Maar laten we maar eens beginnen met Benson Boone. Komt-ie.

0: Benson Boone, Beautiful Things. Ons eerste fragment. Wat doen we met de kerken nu het kerkelijke leven steeds verder afneemt? Een vraag die de gemeente Horst aan de Maas aan het dekenaat samen proberen te beantwoorden met een gezamenlijke kerkenvisie. Op de vooravond van Hemelvaartsdag traden zij met deze visie naar buiten en wij hebben natuurlijk een fragment. Komt-ie?
1: Ik was vooral blij met het feit dat er geen feitelijk kritische vragen kwamen vanuit de zaal. En dat betekent dat wij dit proces daadwerkelijk ook met een brede participatie hebben gedaan. Dus we hebben geluisterd naar de wensen van de gemeenschappen, zowel geloofsgemeenschappen als dorpsgemeenschappen. En dat heeft geresulteerd in dit document. Dus ja, het is eigenlijk een bevestiging van het werk dat we gedaan hebben, dat ze zich herkennen in dit document, in deze toekomstvisie. En het viel mij op, bijvoorbeeld een vraag die we zelf ook hebben over de kerkhoven. Ja, hoe gaat het dan verder met een kerkhof als een kerk wordt herbestemd? Ja, dat zijn open vragen over de toekomst. Ik heb geprobeerd ook duidelijk te maken dat dit ook geen proces is dat al klaar is of af is. Dit is een begin van een onderzoek naar de toekomst om te kijken wat wij daadwerkelijk kunnen behouden.
2: Ik heb het hier in de zaal niet per se gehoord of iets terug horen komen, maar emotie kan natuurlijk ook een rol spelen bij de parochie. Merkt u dat ook bij het praten over herbestemmingen?
1: Nou, wat mij opvalt is dat mensen eigenlijk al soms verder zijn dan wij als kerk of als kerkbestuur of ikzelf als pastoor. Dus soms heb ik de wens als pastoor, zoals ik aangaf in mijn presentatie, om mijn kerk langer te behouden. En is de geloofsgemeenschap juist al in hun hoofd bezig met, ja, we moeten eigenlijk een nieuwe bestemming zoeken voor het gebouw. Dus in die zin hebben wij nog niet iemand meegemaakt die boos was of emotioneel werd om een herbestemming, juist meer het vanuit de gemeenschap zelf het aandringen op het snel zoeken naar een nieuwe bestemming voor een aantal kerkgebouwen.
2: Als ik het u zou vragen, wat is dan wanneer zou een herbestemming een succes zijn volgens u? Dat is al lastig te zeggen.
1: Nou, ik denk dat een herbestemmingsdoel van een kerk altijd hopelijk bij blijft dragen aan de gemeenschap. Dus een kerkgebouw is voor ons meer dan alleen maar een stenen gebouw. Dat zijn plekken van ontmoeting. En als een nieuwe bestemming daar ook aan bijdraagt. En misschien ook mogelijk is om daar ook iets van te behouden voor een religieuze functie. Van misschien ook iets kleins waar mensen ook een kaarsje kunnen opsteken. Dan zou ik heel blij zijn.
2: Dan hebben we bijvoorbeeld over een huisarts en dat er daarbij een plek is om dat te kunnen doen.
1: Bijvoorbeeld, dus wij hopen dat een van onze kerken zo'n nevenfunctie kan krijgen als een huisartsenpraktijk. Met daarnaast ook een kleine kapel voor de geloofsgemeenschap die daar nog behoefte aan heeft.

0: De agendaberichten voor vandaag. Komende zondag 17 mei kunt u uw wandelschoenen aantrekken voor een natuurtocht door de kasteelbossen in Horst. De gids vertelt alles over de voorjaarstuin en de historie van het gebied. De start is om 10 uur bij de parkeerplaats van het kasteelpark. Wij gaan verder met Niet Oetlottem op de Ruiver.
1: Lunch Live.

Ja, bijna 12:30 en wij gaan verder met het 12:30 nieuws. Stichting Prisma krijgt per 1 augustus een nieuwe bestuurder. Brigitte Duizens volgt dan Dave Huntjes op, die na 7 jaar afscheid neemt van de onderwijsorganisatie in Pelemaas. Duizens heeft bijna 25 jaar ervaring in het onderwijs en is nu directeur van de basisschool De Achtbaan in Eindhoven. Volgens Prisma maken haar strategisch inzicht en ervaring haar geschikt voor de verdere ontwikkeling van de organisatie. Duizend zegt uit te kijken naar de samenwerking met scholen, collega's en partners. Tot de bestuurswisseling werken zij en Huntjes samen aan een zorgvuldige overdracht. Samen verder en het CDA willen de komende 10 jaar ongeveer 500 nieuwe woningen bouwen in de gemeente Bezel. Dat staat in het coalitieakkoord voor de periode 2026 tot 2030. De partijen willen daarmee meer kansen creëren voor starters, gezinnen en ouderen die nu moeilijk een passende woning kunnen vinden. Grote woningbouwprojecten zijn gepland in de Vogelsweide, de Offenbeker Beemde 2 en het Spik. Ook voor de Broeklaan worden plannen uitgewerkt, terwijl Maasveld in beeld blijft voor mogelijke woningbouw. Volgens de coalitiepartijen moeten de woningen goed verdeeld worden over de dorpen binnen de gemeente Bezel. De gemeente Pelemaas houdt op woensdag 27 mei een informatiebijeenkomst over de toekomst van het voormalig klooster in Koningslust. Tijdens de avond in het gemeenschapshuis De Sprunk wordt uitleg welke mogelijkheden er zijn voor de herinvulling van het gebouw en het terrein. Het klooster moet de komende jaren gebruikt worden voor woonurgenten, zoals starters, statushouders en mensen die met spoed een woning zoeken. Eerder uitte inwoners zorgen over de leefbaarheid, veiligheid en de communicatie vanuit de gemeente. Bezoekers kunnen tijdens de bijeenkomst meedenken over onder meer de doelgroepen en het gebruik van het gebouw en de tuin. Na de zomer wordt de uitgewerkte scenario's opnieuw aan de inwoners gepresenteerd. De organisatie van Festival in Panningen, of in Kapel in Panningen, sorry, oftewel het FIK, kijkt tevreden terug op de tweede editie van het evenement. Door het slechte weer verhuisden de activiteiten op Hemelvaartsdag naar binnenlocaties, maar de belangstelling bleef groot. Vooral jonge kinderen namen enthousiast deel aan creatieve, muzikale en culturele workshops. Bij Doc 6, de bibliotheek en tieners konden bezoekers onder meer muziek maken, theater spelen en een radioshow presenteren. Ook de ijsjesactie voor de deelnemers van meerdere workshops was opnieuw populair. Het festival werd georganiseerd door verschillende culturele partijen uit Peel en Maas. Ja, en wij gaan verder met het weerbericht. Er is vandaag veel bewolking, met vooral vanmiddag en vanavond kans op regen. Tussendoor klaart het op met een maxima van 13 graden. Morgen wordt het ongeveer zo'n 15 graden. Het blijft dan grotendeels droog en de zon laat zich geregeld zien. Ook zondag veel zon bij een maxima van 16 graden. Ja, dan gaan we even kijken naar het verkeer. Moet ik eventjes F5 doen om de actuele stand. Ja, ik heb wat files, 12,9 kilometer hier in de buurt. Niet echt, dus daar slaan we even over. Even met de muis naar onder scrollen. Hebben we nog overige meldingen? Ja, allemaal niet zo. Nee, het valt allemaal wel mee. Dus de vrijdag na Hemelvaartdag is een rustige dag op verkeer. Laten we hopen dat het zo blijft. Wij gaan verder met een mooie Duitsstalige plaat. Juliane Welding en Stimme im Wind.

0: Ja, dat was Juliane Weerding. En we hebben nog wat tijd over, dus ik denk, ik zal eens even kijken op YouTube. En ik luister al een heel tijdje naar een bepaalde zangeres, Liar. Ze staat hier op een plein in Dublin. En ja, ze maakt heel veel live muziek, dus op een groot plein. En ik heb een heel mooi fragment. Ik zet hem nu aan. Komt-ie.
1: The song by Radiohead. And it's called Creep. And I'm just gonna change this because I can't hear myself. There we go. Okay, perfect. Here we go.
0: Yeah, that begins.

0: Het titelsucces van Humbie Bevo HC daalt langzaam maar zeker in. In Sporthuis De Heuf wordt alweer getraind, terwijl spelers, staf en bestuur nog volop nagenieten van het historische kampioenschap. Toch kijkt de club inmiddels ook weer vooruit en wij hebben een fragment. Komt-ie!
1: Alles heeft zijn plekje gekregen van het weekend. En we hebben natuurlijk afgesloten met een geweldig feest hier in onze eigen hal. En ik denk dat heel die hal die daar was, uiteindelijk hier is beland.
2: Het kampioenschap van Humbie Bevo HC daalt langzaam maar zeker in. Twee dagen na het binnenslepen van de titel in de Super Handball League trainen de spelers weer in de hal van De Heuf. Volgens coach Bartek Konic is iedereen ongeschonden uit het feestgedruis gekomen.
1: Uit het feest wel, zeker. En we hebben allemaal genoten. En de jongens krijgen ook de komende dagen nog wat tijd om hiervan te genieten. Ik vind dat dat nodig is en dat er ook ruimte voor is. Dat geven we ze ook.
2: Ook bij het clubbestuur wordt nog altijd nagenoten van het kampioenschap. De doelstelling om binnen 3 jaar een prijs te winnen is al na 1 seizoen behaald. En daarvan had ook het bestuur niet durven dromen toen Bevo aan dit seizoen begon.
3: En ik had wel mijn vraagtekens bij de aanvang van dit seizoen. Want er gingen toch veel jongens weg. Er komt een nieuwe trainer. Ik denk, als we dat maar kunnen vullen. Nou, die mensen waren heel erg vol vertrouwen. Ja, je ziet dit wel. Zelfs de meest positieve man, Ron Kleeman, die doet veel technische dingen. En daar moet ik soms wel een beetje mee lachen, want bij hem schijnt altijd de zon. Nou, in dit geval had zelfs hij denk ik niet verwacht dat dit zou gebeuren.
4: We hadden het misschien nog niet zo vroeg verwacht. Maar die ambitie die we hebben en de plannen die er liggen, dan hadden we dat wel willen bereiken binnen nu en een paar jaar. En dat het nu al heeft mogen gebeuren, dat is natuurlijk alleen maar bonus voor ons.
5: Als je nou kijkt puur echt naar komend seizoen, hoe kijk je daar naartoe?
4: Positief, ja. Wat ik al zei, we zijn met een meerjarenplan eigenlijk hebben in ons hoofd zitten. En volgend jaar willen we weer een stap zetten. Dus we hebben al een paar echte goede versterkingen erbij. Helaas stopt er ook wat ervaring binnen de ploeg, dus dat moeten we zien op te vangen. Maar daar heb ik wel vertrouwen in dat goed gaat komen.
2: Als er iemand is die met beide benen op de grond blijft staan, is het wel Bartek Konic. De coach was zondag ogenschijnlijk de rustigste van allemaal en dat was niet zonder reden. De mannen van Bevo kunnen dit seizoen namelijk zomaar nog een prijs pakken en dus blijft de focus belangrijk.
1: Het was anders geweest als we die wedstrijd hadden gewonnen en het seizoen ook meteen klaar was geweest. Dan weet je, oké, het zit erop en dan kunnen de jongens ook doen wat ze willen. Alleen nu is het wat anders, want wat ik net al zei, de Nederlandse competitie begint zo meteen en daar moeten we ook met z'n allen klaar voor staan. En ik hoef daar de jongens ook niet voor te motiveren. Ze weten wat ze te wachten staat. Ook misschien in een wat andere rol dan dat we hiervoor zijn gestart. Je bent nu toch een favoriet, want je hebt dat ook laten zien. En daar moet ook de volgende week gewoon de focus op liggen om gewoon met volle kracht weer te starten.
2: Bevo als favoriet voor de landstitel. Het is de nieuwe realiteit in De Heuf. Intussen is de technische commissie van de club dus al druk bezig met het versterken van de selectie voor volgend seizoen. Een nieuwe coach hoeft de club in elk geval niet te zoeken als het aan Konic ligt.
1: Ja, die blijft sowieso. Tenminste, als het aan mij ligt wel. Na zo'n mooi seizoen, we zijn nog niet klaar, maar tot nu toe wat ik hier heb beleefd met de spelersgroep, maar ook met de TC en zeker met de fans. Dit laatste weekend is iets wat je niet veel ziet in Nederland en België.
4: De doelstelling blijft hetzelfde.

Dus uiteindelijk kunnen we structureel meedoen om de prijzen. En dat het dit jaar zo snel heeft gebeurd, dat is denk ik ook met name te wijten aan de manier waarop er getraind wordt. Dus je ziet echt dat we een hele fitte selectie hebben. Die jongens kunnen 60 minuten gas geven. Dat is ook de verdienste natuurlijk van onze trainers. En het team wat er nou staat. Ik denk dat je heel goed ziet dat er echt een team staat. De neus staan allemaal dezelfde kant op. En daarbij moet ik echt wel mijn compliment ook geven aan de technische commissie. Die hebben echt wel goed werk verricht de afgelopen jaar, zeg maar. Die hebben een paar ook toch wel lastige keuzes moeten maken. Maar dat kunnen we nu wel zeggen dat die goed zijn uitgepakt.

Ja, ik zet de Human League even een beetje zachter. De uitzending zit er weer bijna op. Iedereen weer bedankt voor het luisteren. Een heel fijn weekend. Een beetje lief zijn voor elkaar. Ik ben er komende vrijdag niet, maar de week erop weer wel. Dus luister maandag vooral weer naar Lunch Live. En een heel fijn weekend. Dag!

0: Je luisterde naar Lunch Live, een samenwerking van Omroep PNM en Omroep Horst aan de Maas.
1: Tijdens de Horster Winkelweek vieren wij dat jij er bent. Jouw bezoek is waardevol voor de winkels in het centrum van Horst. Online winkelen is handig, maar zorgt ook voor meer stilte in de winkelstraat. Terwijl jouw bezoek juist leven in de brouwerij brengt.

0: Om dat te vieren spaar je tijdens deze week voor mooie prijzen bij alle deelnemende winkels. Horster Winkelweek 18 tot en met 24 mei in Horst Centrum. Blij dat je er bent.
1: Programma gemist? Luister het terug op omroephorstandemaas.nl. Waar en wanneer je wilt. Dit is Omroep Horst aan de Maas. Hier is het nieuws van 1 uur.
2: Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. De provincie Utrecht gaat de inwoners een bericht sturen als het stroomnet overbelast is. Ze worden dan gevraagd om bijvoorbeeld hun elektrische auto van de lader te halen. Vanaf 1 juli geldt in een groot deel van de provincie Utrecht een aansluitstop, omdat het stroomnet vol zit. Bij een uitbraak van het ebola-virus in de Democratische Republiek Congo zijn al 65 mensen overleden. Gevreesd wordt dat de ziekte zich verder verspreidt. Er zijn al meer dan 200 vermoedelijke besmettingen. Bij een besmetting met ebola overlijdt meer dan de helft van de patiënten. In Congo kwamen tussen 2018 en 2020 bijna 2300 mensen om het leven bij een ebola-uitbraak. VVD-fractieleider Brekelmans noemt de uitspraken van Tweede Kamerlid Marcus Sauer over Palestijnse asielzoekers schadelijk en onwaardig voor een politicus. Marcus Sauer had gisteren tegen een journalist gezegd dat hij Palestijnse asielzoekers aan de Nederlandse grens met maximaal geweld wil tegenhouden. In het programma Sven op 1 op NPO Radio 1 nam hij vanochtend geen afstand van zijn woorden. De burgemeester van Stadskanaal heeft een verklaring afgegeven waarin hij probeert de rust terug te brengen in zijn gemeente. Twee vrouwen worden verdacht van het mishandelen van hun kinderen. Inwoners van Stadskanaal gooiden gisteren ruiten in bij de vermoedelijke woning van de vrouwen. De burgemeester zegt dat dit soort acties het onderzoek naar de mishandeling belemmeren. Bij een bedrijfsongeluk in Nederweert in Limburg is een jongen van 15 om het leven gekomen. Volgens lokale media was hij woensdag bezig met het weghalen van golfplaten van stallen die gesloopt werden. De jongen zakte door het dak en kwam terecht op een betonnen vloer. Gisteren overleed hij aan zijn verwondingen. Het weer verspreidt over het land buien. In het midden en zuiden af en toe zon. Het waait stevig en het is maximaal 12 graden. Morgen wisselvallig en zo'n 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Start tot finish is Vakgarage Maasos de plek voor jouw auto. Reparatie, onderhoud, verkoop en schadeherstel allemaal onder één dak. En we doen nog meer. Benieuwd naar onze services? Kijk op vakgaragemaasos.nl of kom langs op de Sint-Jansstraat 32 in Metrik. Vakgarage Maasos, het beste voor jouw auto.
4: Dagverse asperges. En als u wilt gratis geschild, vindt u bij boerderijwinkel VOF Razing op de Loorbaan 17 in Amerika. Verder bent u bij ons aan het goede adres voor diverse streekproducten en streekpakketten. Denk daarbij aan ambachtelijk gemaakte aspergekroketten, soep en meer. Verse groenten en fruit voor mensen met een goede smaak. Open van maandag tot en met zaterdag van 9 uur 's morgens tot 6 uur 's middags en zondag tot 30:30 's middags. Voor info en acties ga naar boerderijwinkelamerika.nl.

Ik wil die, maar ook die, alle twee. Ik weer trouw, monogaam, welke gek kunt

0: noch nie.
1: Goedemiddag, dit is het L1-nieuws. Een 15-jarige jongen is gisteren overleden na een bedrijfsongeluk in Nederweert woensdagmiddag. De jongen viel tijdens werkzaamheden op een agrarisch bedrijf dat bevestigt de arbeidsinspectie. Volgens de lokale nieuwssite Nederweert 24 ging het om het verwijderen van golfplaten van stallen die gesloopt werden. De jongen zakte door het dak en viel naar beneden op een betonnen vloer. Uit welke gemeente het 15-jarige slachtoffer komt, is niet bekend. Bij een schietpartij in Vaals is afgelopen nacht een 27-jarige man om het leven gekomen. Het incident gebeurde in een park aan de Parklaan. Agenten vonden daar een zwaargewonde man. Uiteindelijk is hij overleden. Verslaggever Frank Monen is in Vaals en vertelt hoe het daar is.
2: Het lichaam van het slachtoffer ligt nog tegen een muurtje in een parkje in Vaals. Daaromheen staan wel wat villa-woningen, wat bungalows. Mensen daar hebben eigenlijk weinig meegekregen van die schietpartij afgelopen nacht. Zo rond 2:10 werd het slachtoffer hier zwaargewond gevonden door de politie. Uiteindelijk is hij overleden. Forensische opsporing is net begonnen hier met sporenonderzoek om te kijken van wat ze allemaal kunnen vinden.
1: Er is nog niemand aangehouden. Rijkswaterstaat heeft de eerste veilige oversteekplek voor vleermuizen aangelegd over de A2. 4 of 5 soorten maken hier al gebruik van en daar zit ook de zeldzame en beschermde ingekorven vleermuis bij. Op de oversteekplaats is een groenstrook geplant met verschillende plantensoorten. Ecoloog Victor Loer.
3: Ja, dat is essentieel voor vleermuizen, want ze hebben hun leefgebied om te jagen aan de ene kant en ze verblijven overdag aan de andere kant. Dus iedere dag moeten ze die A2 oversteken en dat lukt ze alleen op deze manier.
1: Dat is de eerste van 2 viaducten die worden aangelegd met een groenstrook. Eind 2029 moeten alle werkzaamheden rond de verbreding van de A2 klaar zijn. En hulpdiensten zijn gisteravond uitgerukt voor een eenzijdig ongeluk met een auto in IJsden. De automobilist raakte in een bocht van de weg. Daarna belandde het voertuig in de bosjes en niemand raakte gewond. Waarom de automobilist van de weg raakte, is niet bekend.
4: Het weerbericht met Lei Spreeuwenberg.
5: Vanmorgen was er een afwisseling van opklaringen en wolkenvelden. Het is op de meeste plaatsen zo goed als droog gebleven. Om 12 uur schommelde de temperatuur zo rond de 11 à 12 graden. Er stond een matige wind uit een noordwestelijke richting. Vanmiddag zijn er wolkenvelden en stapelwolken, er vallen enkele buien. Ook richting de avond en sommige buien kunnen gepaard gaan met hagel of een klap onweer. Het blijft matig waaien uit de noordwestelijke richting en de maximumtemperatuur die houdt het voor gezien met zo'n 14 graden.
6: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Verschillende fractieleiders veroordelen de uitspraken van Tweede Kamerlid Gidi Markesoor. Die zei in een interview dat hij Palestijnse asielzoekers aan de grens met maximaal geweld wil tegenhouden. De burgemeester van Stadskanaal roept inwoners op politie en justitie hun werk te laten doen. Gisteren werd bekend dat 2 moeders uit de gemeente verdacht worden van mishandeling van hun kinderen. En sindsdien is het onrustig en zijn onder andere ruiten ingegooid. Bij de Giro d'Italia zijn 2 toeschouwers gearresteerd. Het zijn mannen van 19 en 20. Bij een rotonde gaf de ene man renners een duw, terwijl de ander filmde. Niemand kwam ten val. Het weer wisselvallig met buien in het midden en zuiden af en toe zon. Het is een graad of 12. En ook morgen wisselvallig.

Overal en altijd informatie uit jouw regio. Elke dag opnieuw. Omroep Horst aan de Maas. Jouw lokale zender voor nieuws, muziek en gezelligheid.

0: Blijf goed geïnformeerd met Horst aan de Maas nu. Muziek, nieuws en weer.
1: Al sinds jaar en dag staan wij voor service en kwaliteit.
2: En daar is helemaal niks aan veranderd. Kom het zelf ervaren en ontdek alles wat Intercellite jou te bieden heeft aan afslag 11 in Horst. Onze medewerkers stellen graag hun kennis en expertise ter beschikking aan jou. Intercellite Horst. Alles voor in en om het huis.
3: Service monteur van Expert.
4: Oh, hallo.
5: Topkwaliteit en service gaan bij Expert Horst hand in hand. Want onze 10 gecertificeerde monteurs staan altijd voor je klaar. Kom gerust eens binnen in onze winkel of kijk op expert.nl voor concurrerende prijzen met lokale service.
3: Zo, klaar is Kees.
4: Oh, dat was snel.
2: Wat extra licht nodig? Bij ons vindt u een breed assortiment verlichting. Intercellet Horst. Alles voor in en om het huis.
6: Lumar Verhuur, gevestigd in Horst en Weert, is uw partner voor de verhuur van alle soorten bouw- en tuinmachines. Hoogwerkers tot ruim 43 meter en alle materialen voor uw evenement van groot tot klein. Lumar Verhuur, verhuurt het van A tot Z. www.lumar.nl.
7: Drisse Recycling aan de Hamweg is het adres voor al uw grof vuil. Bouwpuin en houtafval, groen- en tuinafval, grond, glas of plastic en nog veel meer. Tevens kunt u bij ons terecht voor diverse soorten zand, teelaarde en gebroken puin. Meer weten? Kijk dan op onze website drissehorst.nl.
8: Ben jij toe aan een upgrade? Bij Bram Wanten Tegel en Natuursteenwerken maken we van elke tegelklus een meesterwerk. Van wandtegels tot volledige badkamers. Onze vakmannen zorgen dat jij nergens naar om hoeft te kijken en zorgeloos kunt genieten van het eindresultaat. Van ambachtelijke traditionele tot moderne duurzame vloeren. Of het nou gaat om het betegelen van een terrasvloer, badkamer of toilet. Kijk snel op ramwanten.nl voor vakmannen waar je op kunt bouwen.
7: Drieze Recycling, tevens grondverzet en sloopwerkzaamheden voor bedrijven en particulieren. Kijk voor meer informatie op driesehorst.nl.
0: Dit is Omroep Horst aan de Maas. Hier is het nieuws van 2 uur.
9: Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. Bij de Malediven is de zoektocht naar de vier vermiste Italianen.

0: Italiaanse duikers gestaakt vanwege slecht weer. Het lichaam van één duiker is gevonden op 60 meter diepte in een grot. Het is onduidelijk of dat lichaam boven water is gehaald. Maar de andere vier wordt morgen opnieuw in dezelfde grot gezocht. Aangenomen wordt dat ook zij zijn overleden. Justitie in Italië is een onderzoek begonnen naar de oorzaak van het duikongeluk. De duikers waren verbonden aan de Universiteit van Genua en waren onderdeel van een groep van 20. Voetbalscheidsrechter Rob Dieperink mag niet naar het komende WK. De FIFA heeft hem geschrapt omdat hij in opspraak is geraakt. Volgens de Telegraaf werd Dieperink in april na een Conference League duel aangehouden in een hotel in Londen. Nadat hij was beschuldigd van het aanranden van een jongen van 17. De zaak werd al snel geseponeerd. Maar de FIFA zegt dat er alleen officials naar het WK gaan die van onbesproken gedrag zijn. Dieperink zou als VAR naar het WK gaan. Komend weekend zal hij ook niet als VAR optreden in de Nederlandse competitie. In en rond de Haïtiaanse hoofdstad Port-au-Prince zijn in de afgelopen week tientallen doden gevallen, duizenden op de vlucht geslagen vanwege bendegeweld, zegt het VN-kantoor in Haiti. Sinds de Haïtiaanse president Moïse in 2021 werd vermoord, hebben bendes een groot deel van Port-au-Prince overgenomen. Kabinetsplannen om Schiphol te laten doorgroeien naar 500.000 vluchten deugen niet. Er zou stiller worden gevlogen, maar dat lukt onvoldoende, zegt een commissie in een advies over de milieuregels. De commissie concludeert dat mensen in de omgeving van Schiphol onvoldoende worden beschermd. Het weer verspreidt over het land wat buien. In het midden en zuiden af en toe zon. Met een stevige noordwestenwind is het vanmiddag rond de 12 graden. Morgen afwisselend zon, wolken en enkele buien bij een graad of 13. Na het weekend wat droger en geleidelijk warmer. Dit was het NOS Journaal.
1: Op zoek naar vakmanschap, betrouwbaarheid en duurzame oplossingen voor jouw bouwproject? Kies dan voor Mark van Lier Aannemersbedrijf uit Kronenberg. Met jarenlange ervaring en een toegewijd team zorgen wij voor kwaliteit en tevredenheid bij elke nieuwbouw, aanbouw, verbouw of renovatieproject. Wij denken graag met je mee. Mark van Lier Aannemersbedrijf. Vertrouwd bouwen aan kwaliteit.
2: Kijk, daarachter. Een unieke witte groene leiboom. En niet eens duur.
3: Ervaar een unieke beleving in het groen. Loop door een groenvoorraad van 20.000 vierkante meter. Met sierbomen, vaste planten, zeer exclusieve vorm en mediterrane solitaire planten, groenteplanten en nog veel meer. Denk bijvoorbeeld aan wintergroene leibomen van wel 3,2 meter hoog voor maar €99. Of een beukenhaag voor 79 cent. Kom het ontdekken bij Plantencentrum van den Beuken in Meterik of kijk op www.plantencentrumvandenbeuken.nl.
4: Ideeën of opmerkingen? Laat het ons weten via redactie@omroephorstandemaas.nl.

0: hoofdpunt uit het Limburgse nieuws. Het slachtoffer van een bedrijfsongeluk in Nederweert is een 15-jarige jongen. Die zakte woensdag door een dak en overleed gisteren in het ziekenhuis. Omwonenden van de plek in Vaals, waar afgelopen nacht een 27-jarige man werd doodgeschoten, zeggen dat daar veel gedeeld wordt. En L1-programmamaker Henk Hover heeft de Orde van de Gulden Humor gekregen. De hoogste Limburgse carnavalsonderscheiding.
1: Iedere werkdag, 3 uur lang. Middagvitamine op Omroep Horst aan de Maas.

0: weekend. Jouw portie middagvitamine.
1: Druk en printwerk, reclame of een op maat gemaakte website met hosting nodig? Met de bouwblokken van Blox Media maak je je boodschap sterk. Kijk voor meer informatie op bloxmedia.nl of bel 077 464 2165. Laten we samen bouwen aan jouw succes.
2: Ah, lekker. Voorjaar. Dus liefhebbers, op naar de aspergewinkel van Martens Asperges aan de Makaiweg 2 in Tienrij. Die eerlijke asperges vers uit de grond en die schillen wij graag voor u. Bij Martens Asperges kunt u genieten van een lekker hapje of een verrukkelijke kopsoep. En ook voor verse aardbeien en streekproducten kunt u bij ons terecht. Martens Asperges ligt aan de doorgaande weg Horst Tienrij en is eenvoudig te bereiken via de A73 afslag 10 richting Tienrij. Gedurende het aspergesseizoen zijn wij iedere dag geopend. Kijk voor meer informatie op martensasperges.nl.
3: Beleef de wereld van theater in Venray. Kies jij voor cabaret, muziek of toch voor een familievoorstelling? Kijk voor het volledige programma op schouwburgvenray.nl en reserveer snel je tickets.
4: Henk Bovee Horst BV is al meer dan 50 jaar uw vertrouwde adres voor volledige renovatie van uw keuken, badkamer of toilet. Vanaf de demontage tot en met de inbedrijfstelling. Loodgieter, keukenmonteur, verwarming, elektra en tegels. Alles doen wij met onze ervaren eigen medewerkers. Dus op naar Henk Bovee Horst BV aan de Handelstraat 13 te Horst. Kijk ook op www.bovee.nl en Facebook.
3: Lastig kiezen? Ga dan voor de 3 voor 33 euro actie en verleg je theatrale grenzen. 3 voorstellingen voor maar 33 euro. Dat is dus maar 11 euro per voorstelling. Reserveer snel op schouwburgvenray.nl.
0: Dit is Omroep Horst aan de Maas. Hier is het nieuws van 3 uur.
5: Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. De twee vrouwen uit Stadskanaal die verdacht worden van het mishandelen van een jongen van 7 en een meisje van 6 blijven voorlopig vastzitten. Volgens het OM worden ze volgende week voorgeleid. De burgemeester van Stadskanaal riep vanochtend inwoners op om politie en justitie hun werk te laten doen en niet het heft in eigen hand te nemen. Nadat gisteren bekend werd dat de vrouwen zijn aangehouden op verdenking van ernstige mishandeling, is het onrustig in de gemeente. Bij de woning van een van de vrouwen zijn ruiten ingegooid. De politie heeft in Landgraaf ruim 300 kilo amfetamine gevonden. In een loods werden de harddrugs in blokken geproduceerd. In verband met de vondst zijn 3 mannen uit Landgraaf en Heerlen opgepakt. Bij huiszoekingen nam de politie onder meer 2

0: luxe horloges, contant geld en administratie in beslag. Bij de Malediven is de zoektocht naar de vier vermiste Italiaanse duikers gestaakt vanwege slecht weer. Het lichaam van één duiker is gevonden op 60 meter diepte in een grot. Het is onduidelijk of het lichaam boven water is gehaald. Naar de andere vier wordt morgen opnieuw in dezelfde grot gezocht. Aangenomen wordt dat ook zij zijn overleden. Justitie in Italië is een onderzoek begonnen naar de oorzaak van het duikongeluk. De duikers zijn verbonden aan de Universiteit van Genua en waren onderdeel van een groep van zo'n 20 wetenschappers. De bondscoach van het Belgische voetbalelftal heeft Ajax-aanvaller Gods niet geselecteerd voor het WK voetbal. De 20-jarige linksbuiten is de grote uitblinker van Ajax. Hij staat met 17 treffers tweede op de topscorerslijst. In april debuteerde Gods nog bij de Rode Duivels als invaller in een oefenduel met de Verenigde Staten. Maar bondscoach Garcia koos uiteindelijk voor twee andere linksbuiters, Jeremy Doku van Manchester City en Leonardo Trossard van Arsenal. Het weer, buien, tussendoor zon, vrij veel wind. Het is 10 tot 12 graden. Morgen zon, wolken en enkele buien en een graad of 13. Na het weekend meer zon en geleidelijk warmer. Dit was het NOS Journaal.
1: Tijdens de Horster Winkelweek vieren wij dat jij er bent. Jouw bezoek is waardevol voor de winkels in het centrum van Horst. Online winkelen is handig, maar zorgt ook voor meer stilte in de winkelstraat. Terwijl jouw bezoek juist leven in de brouwerij brengt. Om dat te vieren spaar je tijdens deze week voor mooie prijzen bij alle deelnemende winkels. Horster Winkelweek, 18 tot en met 24 mei in Horst Centrum. Blij dat je er bent.
2: Volgen en Tienrij en natuurlijk de andere dorpen genieten van muziek, nieuws en verhalen dicht bij huis.

0: hoofdpunt uit het Limburgse nieuws. Het slachtoffer van een bedrijfsongeluk in Nederweert is een 15-jarige jongen. Die zakte woensdag door een dak en overleed gisteren in het ziekenhuis. Omwonenden van de plek in Vaals, waar afgelopen nacht een 27-jarige man werd doodgeschoten, zeggen dat daar veel gedeeld wordt. En L1-programmamaker Henk Hover heeft de Orde van de Gulden Humor gekregen. De hoogste Limburgse carnavalsonderscheiding.
1: Jouw dagelijkse portie middagvitaminen.

0: Middagvitamine. Middagvitamine. Jouw werkdag met non-stop gevarieerde muziek.
1: Lumar Verhuur, gevestigd in Horst en Weert, is uw partner voor de verhuur van alle soorten bouw- en tuinmachines. Hoogwerkers tot ruim 43 meter en alle materialen voor uw evenement van groot tot klein. Lumar Verhuur, verhuurt het van A tot Z. www.lumar.nl.
0: Dit is Omroep Horst aan de Maas. Hier is het nieuws van 4 uur.
2: Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. Het kabinet wil legkippen verplicht laten inenten tegen vogelgriep. Uit onderzoek blijkt dat de vaccins goed werken en dat de eieren van gevaccineerde kippen kunnen worden geëxporteerd. Ook vermindert het inenten van kippen de kans op de uitbraak van vogelgriep op een bedrijf. Staatssecretaris Erkens wil voor het eind van het jaar met een plan van aanpak komen. Sinds oktober vorig jaar is op ruim 50 boerderijen vogelgriep vastgesteld. Meer dan 2 miljoen kippen zijn daarom afgemaakt. Politie onderzoekt de vernielingen aan 3 woningen in Stadskanaal in Groningen. Gisteren bleek bij huizen in verschillende straten ruiten te zijn ingegooid. Dat gebeurde nadat bekend was geworden dat 2 vrouwen waren opgepakt vanwege mishandeling, vernedering en het opsluiten van een jongen van 7 en een meisje van 6. Het meisje is meerdere keren opgenomen in het ziekenhuis. Het OM meldde eerder vandaag dat de moeders voorlopig vast blijven zitten. Vanwege de onrust in Stadskanaal is het weekend een noodverordening van kracht. De politie heeft in Landgraaf ruim 300 kilo amfetamine gevonden. In een loods werden de harddrugs in blokken geproduceerd. In verband met de vondst zijn 3 mannen uit Landgraaf en Heerlen opgepakt. En bij huiszoekingen nam de politie onder meer 2 luxe horloges, contant geld en administratie in beslag. De bondscoach van het Belgisch voetbalelftal heeft Ajax-aanvaller Gods niet gezien.

0: selecteert voor het WK voetbal. De 20-jarige linksbuiten is de grote uitblinker van Ajax. Hij staat met 17 treffers tweede op de topscorerslijst. In april debuteerde Gods nog bij de Rode Duivels als invaller in een oefenduel met de Verenigde Staten. Maar bondscoach Garcia koos uiteindelijk voor twee andere linksbuiters: Jeremy Doku van Manchester City en Leandro Trossard van Arsenal. Het weer, buien afgewisseld met zon. Het is 10 tot 12 graden. Vanavond blijft het regenen op veel plekken. Vannacht droger, het koelt af naar 2 tot 8 graden. Morgen meer zon, maar ook buien en dan zo'n 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Service monteur van Expert.
2: Oh, hallo.
3: Topkwaliteit en service gaan bij Expert Horst hand in hand. Want onze 10 gecertificeerde monteurs staan altijd voor je klaar. Kom gerust eens binnen in onze winkel of kijk op expert.nl voor concurrerende prijzen met lokale service.
1: Zo, klaar is Kees.
2: Oh, dat was snel.
4: Start tot finish is Vakgarage Maasors de plek voor jouw auto. Reparatie, onderhoud, verkoop en schadeherstel allemaal onder één dak. En we doen nog meer. Benieuwd naar onze services? Kijk op vakgaragemaashorst.nl of kom langs op de Sint-Jansstraat 32 in Metrik. Vakgarage Maashorst, het beste voor jouw auto.

0: De hoofdpunten uit het Limburgse nieuws. Het slachtoffer van een bedrijfsongeluk in Nederweert is een 15-jarige jongen. Die zakte woensdag door een dak en overleed gisteren in het ziekenhuis. Omwonenden van de plek in Vaals, waar afgelopen nacht een 27-jarige man werd doodgeschoten, zeggen dat daar veel gedeeld wordt. En Max Verstappen begint morgen vanaf de vierde plek aan de 24 uur van de Nürburgring. Hij deelt de auto met 3 teamgenoten.
1: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Het kabinet wil legkippen verplicht laten inenten tegen vogelgriep. Uit onderzoek blijkt dat de vaccins helpen om een uitbraak van de ziekte te voorkomen en dat de eieren kunnen worden geëxporteerd. De 2 vrouwen in Stadskanaal blijven langer vastzitten. Ze worden verdacht van kindermishandeling en vrijheidsberoving. Na vernielingen heeft de burgemeester van Stadskanaal het publiek opgeroepen tot kalmte. Op de Malediven is tot nu toe 1 vermiste duiker doodgevonden. Een groep van 5 Italiaanse wetenschappers was gaan duiken in een grot op 50 tot 60 meter diepte. Het Italiaanse OM doet onderzoek, maar tot nu toe lijkt het op een ongeluk. Het weer, vanavond op veel plekken regen en vannacht droger. Het koelt af naar 2 tot 8 graden. Morgen zon, wat buien en zo'n 13 graden.
2: Altijd dichtbij, altijd dichtbij. Dit is Omroep Horst aan de Maas. Jouw lokale stem.

0: middagvitamine. Muziek die werkt. Elke werkdag non-stop.
1: Dag verse asperges. En als u wilt gratis geschild, vindt u bij boerderijwinkel VOF Razing op de Loorbaan 17 in Amerika. Verder bent u bij ons aan het goede adres voor diverse streekproducten en streekpakketten. Denk daarbij aan ambachtelijk gemaakte aspergekroketten, soep en meer. Verse groenten en fruit voor mensen met een goede smaak. Open van maandag tot en met zaterdag van 9 uur 's morgens tot 6 uur 's middags en zondag tot 12:30 's middags. Voor info en acties ga naar boerderijwinkelamerika.nl.
2: Ben jij een echte planten- en bomenliefhebber? Kom ons plantencentrum bezoeken en ontdek 20.000 vierkante meter aan leibomen, sierbomen, vaste planten, mediterrane solitaire planten, groenteplanten en nog veel meer. Laat je betoveren door onze exclusieve vormplanten en hun prijs. Kijk op plantencentrumvandenbeuken.nl. Of beter nog, kom een wandeling maken tussen onze bomen en planten. Alleen dat is al een genot.
3: Adverteren,
0: dat werkt.
3: Groot bereik, lokaal en herkenbaar. Neem contact op via reclame@omroephorstaandemaas.nl.
4: Dit is Omroep Horst aan de Maas. Hier is het nieuws van 5 uur.
5: Robert Baltus met het NOS Journaal. In Amsterdam zijn twee tieners opgepakt voor de betrokkenheid bij de dood van een man van 73. Hij werd maandagavond doodgevonden in zijn woning. De politie vermoedde toen al snel dat het om een misdrijf ging. Mogelijk lag het lichaam van de man er al langer. Na onderzoek zijn er nu twee jongens aangehouden. Ze zijn 15 en 17 jaar oud. Ze zitten voorlopig vast en mogen alleen contact hebben met hun advocaat. Een man heeft 3 jaar cel, waarvan 1 jaar voorwaardelijk gekregen, voor het verbergen van het lichaam van een overleden vriend. De twee werkten in een drugslab in Torhout in België. De man overleed door giftige dampen in dat lab en zijn vriend, een man van 44, legde het lichaam in een voertuig, in een bestelauto. Reed ermee naar Boxmeer, laadde het daarover in een auto en liet deze vervolgens staan op een parkeerplaats. Het OM had 5 jaar cel tegen de man geëist. Hij krijgt een lagere straf, omdat hij ook last heeft van een posttraumatische stressstoornis. De twee vrouwen uit Stadskanaal die verdacht worden van het mishandelen van een jongen van 7 en een meisje van 6, blijven voorlopig vastzitten. Ze worden volgende week voorgeleid. De burgemeester van Stadskanaal riep vanochtend inwoners op om niet het heft in eigen handen te nemen. Sinds de aanhouding van de vrouwen bekend werd, is het onrustig in Stadskanaal. Bij de woning van een van de twee vrouwen zijn ruiten ingegooid. Verdediger Matthijs de Ligt gaat niet naar het WK voetbal. Zijn club Manchester United meldt dat hij is geopereerd aan zijn rug en dat hij pas aan het begin van volgend seizoen terug is. De Ligt worstelt al maanden met zijn rugblessure. De laatste wedstrijd speelde hij in november vorig jaar. Het weer, buien, afgewisseld met zon. Het is 10 tot 12 graden. Vanavond blijft het regenen op veel plekken. Vannacht droger, het koelt af naar 2 tot 8 graden. Morgen meer zon, maar ook buien, dan zo'n 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Ben jij toe aan een upgrade? Bij Bram Wanten Tegel en Natuursteenwerken maken we van elke tegelklus een meesterwerk.

0: wandtegels tot volledige badkamers. Onze vakmannen zorgen dat jij nergens naar om hoeft te kijken en zorgeloos kunt genieten van het eindresultaat. Van ambachtelijke traditionele tot moderne duurzame vloeren. Of het nou gaat om het betegelen van een terrasvloer, badkamer of toilet. Kijk snel op ramwanten.nl voor vakmannen waar je op kunt bouwen.
1: Lumar Verhuur, gevestigd in Horst en Weert, is uw partner voor de verhuur van alle soorten bouw- en tuinmachines. Hoogwerkers tot ruim 43 meter en alle materialen voor uw evenement van groot tot klein. Lumar Verhuur, verhuurt het van A tot Z. www.lumar.nl.
2: Al sinds jaar en dag staan wij voor service en kwaliteit.
3: En daar is helemaal niks aan veranderd. Kom het zelf ervaren en ontdek alles wat Interchalet jou te bieden heeft aan afslag 11 in Horst. Onze medewerkers stellen graag hun kennis en expertise ter beschikking aan jou. Interchalet Horst. Alles voor in en om het huis.
4: Tijdens de Horster Winkelweek vieren wij dat jij er bent. Jouw bezoek is waardevol voor de winkels in het centrum van Horst. Online winkelen is handig, maar zorgt ook voor meer stilte in de winkelstraat. Terwijl jouw bezoek juist leven in de brouwerij brengt. Om dat te vieren spaar je tijdens deze week voor mooie prijzen bij alle deelnemende winkels. Horster Winkelweek 18 tot en met 24 mei in Horst Centrum. Blij dat je er bent.
3: Is uw woning toe aan iets nieuws? Onze experts helpen u graag met het kiezen van verf of behang. Interchalet Horst. Alles voor in en om het huis. Oh.

0: Fietsongeluk in Nederweert is een 15-jarige jongen. Die zakte woensdag door een dak en overleed gisteren in het ziekenhuis. Omwonenden van de plek in Vaals, waar afgelopen nacht een 27-jarige man werd doodgeschoten, zeggen dat daar veel gedeeld wordt. En Max Verstappen begint morgen vanaf de vierde plek aan de 24 uur van de Nürburgring. Hij deelt de auto met 3 teamgenoten.
1: Het weerbericht met Lei Spreeuwenberg.
2: Vanmiddag overheerste de bewolking, er vielen enkele buien. Sommige buien gingen gepaard met hagel en een klap onweer. De maximumtemperatuur die hield het voor gezien met zo'n 14 graden. Er stond een matige noordwestenwind. Komende avond en nacht valt de wind grotendeels weg. Er kan een enkele bui vallen, maar er zijn nog opklaringen. Het koelt daarbij af naar zo'n 3 graden als minimumtemperatuur. Zaterdag overdag wisselen wolkenvelden en opklaringen elkaar af. Er kan een enkele bui vallen, met name na de middag, maar er zijn ook lange droge perioden. Er staat een zwakke tot matige westelijke wind en het wordt zaterdag maximaal zo'n 15 graden. In de nacht naar zondag toe zijn er opklaringen afgewisseld door wolkenvelden. Het blijft dan droog, het koelt af naar zo'n 4 graden als minimumtemperatuur. Zondag overdag zijn er zonnige perioden, afgewisseld door een paar wolkenvelden. Het blijft tot de namiddag droog. In de namiddag en avond neemt de bewolking toe en volgt er enige regen. Het wordt zondag maximaal zo'n 17 graden bij een zwakke, af en toe matige wind uit een zuidelijke richting.
3: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. In de haven van Rotterdam worden 23 cabines klaargemaakt om buitenlandse opvarenden van het cruiseschip Hondius op te vangen. Daarop brak het Hanta-virus uit. Het schip meert aan in Rotterdam en heeft alleen nog een deel van de bemanning en medewerkers van het RIVM aan boord. In Amsterdam zijn 2 tieners opgepakt voor betrokkenheid bij de dood van een man van 73. Hij werd maandagavond doodgevonden in zijn woning. Hij lag daar waarschijnlijk al langer. De 2 vrouwen in Stadskanaal blijven langer vastzitten. Binnen 3 dagen beslist het OM wat er verder gaat gebeuren. De vrouwen worden verdacht van kindermishandeling en vrijheidsberoving. Na vernielingen heeft de burgemeester van Stadskanaal het publiek opgeroepen tot kalmte. Het weer, vanavond blijft het regenen op veel plekken. Vannacht droger en het koelt af naar 2 tot 8 graden.

0: Het weekend klinkt nog beter met muziek van Omroep Horst aan de Maas. Omroep Horst aan de Maas.
1: Op zoek naar vakmanschap, betrouwbaarheid en duurzame oplossingen voor jouw bouwproject? Kies dan voor Mark van Lier Aannemersbedrijf uit Kronenberg. Met jarenlange ervaring en een toegewijd team zorgen wij voor kwaliteit en tevredenheid bij elke nieuwbouw, aanbouw, verbouw of renovatieproject. Wij denken graag met je mee. Mark van Lier Aannemersbedrijf. Vertrouwd bouwen aan kwaliteit.
2: Lekker voorjaar. Dus liefhebbers, op naar de aspergewinkel van Martens Asperges aan de Makaiweg 2 in Tienrij. Die eerlijke asperges vers uit de grond en die schillen wij graag voor u. Bij Martens Asperges kunt u genieten van een lekker hapje of een verrukkelijke kopsoep. En ook voor verse aardbeien en streekproducten kunt u bij ons terecht. Martens Asperges ligt aan de doorgaande weg Horst Tienrij en is eenvoudig te bereiken via de A73 afslag 10 richting Tienrij. Gedurende het aspergesseizoen zijn wij iedere dag geopend. Kijk voor meer informatie op martensasperges.nl.
3: Hoi Lisa, hoe gaat het? Kom erin.
4: Hey Sanne, nieuwe tegels in de gang?
3: Ja, en ook in de keuken en in de woonkamer. En omdat we toch bezig waren, hebben we het toilet ook vernieuwd.
4: Sanne, heeft Jesse dat allemaal zelf gedaan?
3: Nee hoor, we zijn naar Henk Bovee Horst gegaan. Hebben daar de tegels en het sanitair uitgezocht. En we kregen de uitvoeringsdatum meteen mee.
4: Duur?
3: Nee hoor, we hadden op meer gerekend. Maar dat hebben we natuurlijk niet gezegd.
5: Dus, nieuwe tegelvloeren voor uw hele huis? Henk Bovee Horst, aan de Handelstraat 13 te Horst. Regelt het van A tot Z. Zie ook bovee.nl of Facebook. Dit is Omroep Horst aan de Maas. Hier is het nieuws van 6 uur.
6: Robert Baltus met het NOS Journaal. Premier Jette heeft met medewerkers van de brandweer, politie en het COA gesproken over het geweld bij de recente protesten tegen opvanglocaties voor asielzoekers. Op meerdere plekken liepen deze week demonstraties uit op rellen en vernielingen. Jette noemt het geweld op geen enkele manier goed te praten. De premier vroeg de hulpdiensten en het COA naar de ervaringen tijdens hun werk in de opvang. Hij zegt dat het kabinet zich hard blijft maken voor hun veiligheid en een gemeente steunt in hun aanpak van het geweld. In de haven van Rotterdam worden 23 cabines klaargemaakt om buitenlandse opvarenden van het cruiseschip Hondius op te vangen. Op dat schip brak het hantavirus uit. Het schip meert aan in Rotterdam en heeft alleen nog een deel van de bemanning en medewerkers van het RIVM aan boord. De Nederlanders gaan thuis 6 weken in quarantaine. De opvarenden die uit het buitenland komen kunnen de 6 weken doorbrengen in de Porta Cabins. Of dat daadwerkelijk gaat gebeuren is nog niet helemaal zeker, maar de GGD in Rotterdam houdt er wel rekening mee. Modemerk Marc Jacobs is verkocht voor een onbekend bedrag. Het Franse luxemerk Louis Vuitton wilde er vanaf. Het wil zich meer richten op dure merken als Christian Dior en Louis V. Marc Jacobs komt in handen van het bedrijf dat ook eigenaar is van jeansmerk G-Star. Marc Jacobs zelf, de naamgever van het modemerk, verhuist mee. Het lichaam van de Russische dissident Nina Litvinova is woensdag aangetroffen op straat in het centrum van Moskou. Russische staatsmedia melden dat het ging om zelfdoding en dat de 80-jarige Litvinova een afscheidsbrief had achtergelaten. In een fragment daarvan op Facebook zegt Litvinova zich machteloos te voelen sinds de inval van Rusland in Oekraïne. Het weer. Vanavond blijft het regenen op veel plekken. Vannacht droger. Het koelt af naar 2 tot 8 graden. Morgen meer zon, maar ook weer buien en zo'n 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Mam, ik weet al wat ik wil voor mijn verjaardag. Ik wil naar de Schouwburg in Venray. Ik weet alleen nog niet welke voorstelling ik moet kiezen. Want er zijn zoveel leuke en die wil ik eigenlijk allemaal wel zien. Mam, luister je wel?
8: Driessen Recycling aan de Hamweg is het adres voor al uw grof vuil. Bouwpuin en houtafval, groen- en tuinafval, grond, glas of plastic en nog veel meer. Tevens kunt u bij ons terecht voor diverse soorten zand, teelaarde en gebroken puin. Meer weten? Kijk dan op onze website driessenhorst.nl.

0: Mam, luister je wel. Goed idee, hè? Misschien willen opa en oma ook wel mee. Doe dan maar snel reserveren op schouwburgfunride.nl.
1: Blijf verbonden. Kijk, luister en reageer via Omroep Horst aan de Maas online.
2: Driessen Recycling, tevens grondverzet en sloopwerkzaamheden voor bedrijven en particulieren. Kijk voor meer informatie op driessenhorst.nl.

0: hoofdpunten uit het Limburgse nieuws. Tegen een man uit Lelystad is 2,5 jaar cel geëist. Hij zou vorig jaar in Sittard brand hebben gesticht bij een woning waar een gezin lag te slapen. Omwonenden van de plek in Vaals, waar afgelopen nacht een 27-jarige man werd doodgeschoten, zeggen dat daar veel gedeeld wordt. En Max Verstappen begint morgen vanaf de vierde plek aan de 24 uur van de Nürburgring. Hij deelt de auto met 3 teamgenoten.
1: Het weerbericht met Lei Spreeuwenberg.
2: Vanmiddag overheerste de bewolking, er vielen enkele buien. Sommige buien gingen gepaard met hagel en een klap onweer. De maximumtemperatuur die hield het voor gezien met zo'n 14 graden. Er stond een matige noordwestenwind. Komende avond en nacht valt de wind grotendeels weg. Er kan een enkele bui vallen, maar er zijn nog opklaringen. Het koelt daarbij af naar zo'n 3 graden als minimumtemperatuur. Zaterdag overdag wisselen wolkenvelden en opklaringen elkaar af. Er kan een enkele bui vallen, met name na de middag, maar er zijn ook lange droge perioden. Er staat een zwakke tot matige westelijke wind en het wordt zaterdag maximaal zo'n 15 graden. In de nacht naar zondag toe zijn er opklaringen afgewisseld door wolkenvelden. Het blijft dan droog, het koelt af naar zo'n 4 graden als minimumtemperatuur. Zondag overdag zijn er zonnige perioden, afgewisseld door een paar wolkenvelden. Het blijft tot de namiddag droog. In de namiddag en avond neemt de bewolking toe en volgt er enige regen. Het wordt zondag maximaal zo'n 17 graden bij een zwakke, af en toe matige wind uit een zuidelijke richting.
3: Goedenavond, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Premier Jette heeft met medewerkers van de brandweer, politie en het COA gesproken over het geweld bij recente protesten tegen opvanglocaties voor asielzoekers. De premier noemt het geweld op geen enkele manier goed te praten. In Amsterdam zijn 2 tieners opgepakt voor de betrokkenheid bij de dood van een man van 73. Hij werd maandagavond doodgevonden in zijn woning. Hij lag daar waarschijnlijk al langer. In Tsjechië is een man opgepakt die de schedel van een heilige had gestolen uit een kerk. De 800 jaar oude reliquie had hij in beton gegoten. Hij kan 8 jaar cel krijgen. Het weer, vanavond blijft het regenen op veel plekken. Vannacht droger, het koelt af naar 2 tot 8 graden.

0: Zandvoort. Kijk, alles mag.
1: Alleen maar goede muziek. Weekend Omroep Horst aan de Maas.
2: Ja, Twan en Dendam. Game. Dendam.

0: Een unieke witte groene leiboom. En niet eens duur.
1: Ervaar een unieke beleving in het groen. Loop door een groenvoorraad van 20.000 vierkante meter. Met sierbomen, vaste planten, zeer exclusieve vorm- en mediterrane solitaire planten, groenteplanten en nog veel meer. Denk bijvoorbeeld aan wintergroene leibomen van wel 3,2 meter hoog voor maar €99. Of een beukenhaag voor 79 cent. Kom het ontdekken bij Plantencentrum van den Beuken in Meterik of kijk op www.plantencentrumvandenbeuken.nl.
2: Start tot finish is Vakgarage Maasos de plek voor jouw auto. Reparatie, onderhoud, verkoop en schadeherstel allemaal onder één dak. En we doen nog meer. Benieuwd naar onze services? Kijk op vakgaragemaashorst.nl of kom langs op de Sint-Jansstraat 32 in Meterik. Vakgarage Maashorst, het beste voor jouw auto.
3: Tijdens de Horster Winkelweek vieren wij dat jij er bent. Jouw bezoek is waardevol voor de winkels in het centrum van Horst. Online winkelen is handig, maar zorgt ook voor meer stilte in de winkelstraat. Terwijl jouw bezoek juist leven in de brouwerij brengt. Om dat te vieren spaar je tijdens deze week voor mooie prijzen bij alle deelnemende winkels. Horster Winkelweek 18 tot en met 24 mei in Horst Centrum. Blij dat je er bent.
4: Dit is Omroep Horst aan de Maas. Hier is het nieuws van 7 uur.
5: Robert Baltus met het NOS Journaal. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie was er bij de uitbraak van het Hantavirus op een cruise op de Atlantische Oceaan waarschijnlijk geen sprake van een gevaarlijke mutatie van dat virus. Genetische analyses en vergelijkingen met eerdere monsters hebben tot nog toe geen aanwijzingen opgeleverd voor een gemakkelijke overdraagbaarheid of ernstige ziektegevallen bij deze uitbraak, aldus de WHO. In Amsterdam zijn twee jongens van 15 en 17 opgepakt voor de betrokkenheid bij de dood van een man van 73. Hij werd maandagavond doodgevonden in zijn woning. Hij lag er waarschijnlijk al langer. Modemerk Marc Jacobs is verkocht voor een onbekend bedrag. Het Franse modemerk Louis Vuitton wilde er vanaf. Het wil zich meer richten op dure merken als Christian Dior en Louis V. Marc Jacobs komt in handen van het bedrijf dat ook eigenaar is van jeansmerk G-Star. Marc Jacobs zelf, de naamgever van het modemerk, verhuist mee, zegt moderedacteur Suzanne Schouwman.
6: Hij blijft dan ook de catwalk-collecties voor het modehuis ontwerpen. Het is alleen wel even afwachten of dit bevalt van beide kanten na zo'n overname. Omdat de koers waarschijnlijk toch wat commerciëler wordt met deze nieuwe eigenaren. We gaan zien hoe dat verder gaat.
5: Het exacte bedrag is dus onbekend, maar de geruchten houden het op zo'n €780 miljoen voor deze overname. Premier Jette heeft met medewerkers van de brandweer, politie en het COA gesproken over het geweld bij recente protesten tegen opvanglocaties voor asielzoekers. De premier noemt het geweld op geen enkele manier goed te praten. Het weer. Vanavond blijft het regenen op veel plekken. Vannacht droger en het koelt af naar 2 tot 8 graden. Morgen meer zon, maar ook buien, dan zo'n 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Dag verse asperges. En als u wilt gratis geschild, vindt u bij boerderijwinkel VOF Razing op de Loorbaan 17 in Amerika. Verder bent u bij ons aan het goede adres voor diverse streekproducten en streekpakketten. Denk daarbij aan ambachtelijk gemaakte aspergekroketten, soep en meer. Verse groenten en fruit voor mensen met een goede smaak. Open van maandag tot en met zaterdag van 9 uur 's morgens tot 6 uur 's middags en zondag tot 12:30 's middags. Voor info en acties ga naar boerderijwinkelamerika.nl.
8: Servicemonteur van Expert.
9: Oh, hallo.
10: Topkwaliteit en service gaan bij Expert Horst hand in hand. Want onze 10 gecertificeerde monteurs staan altijd voor je klaar. Kom gerust eens binnen in onze winkel of kijk op expert.nl voor concurrerende prijzen met lokale service.
8: Zo, klaar is Kees.
9: Oh, dat was snel.
11: Druk- en printwerk, reclame of een op maat gemaakte website met hosting nodig? Met de bouwblokken van Blox Media maak je je boodschap sterk. Kijk voor meer informatie op bloxmedia.nl of bel 077 464 2165. Laten we samen bouwen aan jouw succes.
4: Lokaal nieuws, herkenbare hits. Verrassend lekker. Omroep Horst aan de Maas. Elke dag opnieuw. Altijd.

0: onmiskenbare hits. Verrassend lekker. Omroep Horst aan de Maas. Elke dag opnieuw. Altijd en overal. Dit is Omroep Horst aan de Maas. Hier is het nieuws van 8 uur.
1: Robert Baltus met het NOS Journaal. Het Hantavirus dat uitbrak op cruiseschip Hondius was waarschijnlijk geen gevaarlijke mutatie. Uit genetische analyses en vergelijkingen met eerdere monsters zijn er volgens de Wereldgezondheidsorganisatie geen aanwijzingen dat het virus op de boot makkelijker overdraagbaar was dan de al bekende varianten. Door de uitbraak op de cruise raakten zeker 8 mensen besmet. 3 mensen zijn overleden, waaronder een Nederlands echtpaar. Volgens experts kunnen mensen elkaar alleen besmetten bij zeer nauw contact. Premier Jette heeft met medewerkers van de brandweer, politie en het COA gesproken over het geweld bij recente protesten tegen opvanglocaties voor asielzoekers. De premier noemt het geweld op geen enkele manier goed te praten. De zoektocht op Saba naar een vermiste Nederlandse wandelaar gaat nog altijd door. De man werd woensdag voor het laatst gezien toen hij ging wandelen aan de noordkant van het eiland. Correspondent Dick Draaier vertelt meer over hem.
2: Een ervaren Nederlandse wandelaar in de 50. Hij is ook lid van URSAR, van de organisatie die gespecialiseerd is in zoeken- en reddingsorganisaties. En dat maakt de zaak eigenlijk wel extra opvallend, want het is dus niet zomaar iemand zonder ervaring. Hij weet als geen ander hoe de berg eruit ziet.
1: Vandaag hebben teams op de grond wandelpaden, mogelijke routes en uitkijkpunten opnieuw gecontroleerd. De zoektocht naar de nieuwe James Bond is nu dan echt begonnen. In 2021 kwam de laatste Bondfilm uit met Daniel Craig in de hoofdrol. En sindsdien gaan er al namen rond wie hem moet opvolgen als Britse spion. Nu zijn de audities begonnen. Namen die nu worden genoemd zijn die van Louis Partridge, bekend van Enola Holmes, en Calum Turner, bekend van The Fantastic Beasts. Het weer bewolkt met enkele buien. Vannacht is het op veel plaatsen droog weer bij een graad of 4. Morgen eerst op de meeste plaatsen droog, later weer enkele buien bij maximaal 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Ah, lekker. Voorjaar. Dus liefhebbers, op naar de aspergewinkel van Martens Asperges aan de Makaiweg 2 in Tienrij. Die eerlijke asperges vers uit de grond en die schillen wij graag voor u. Bij Martens Asperges kunt u genieten van een lekker hapje of een verrukkelijke kopsoep. En ook voor verse aardbeien en streekproducten kunt u bij ons terecht. Martens Asperges ligt aan de doorgaande weg Horst 10 Rij en is eenvoudig te bereiken via de A73 afslag 10 richting 10 Rij. Gedurende het aspergesseizoen zijn wij iedere dag geopend. Kijk voor meer informatie op martensasperges.nl.
0: Bekijk nieuws, lokale verhalen en programma's. Omroep Horst aan de Maas TV en YouTube.

0: Luisteren voelt als thuiskomen bij Omroep Horst aan de Maas.
1: Al sinds jaar en dag staan wij voor service en kwaliteit.
2: En daar is helemaal niks aan veranderd. Kom het zelf ervaren en ontdek alles wat Interchalet jou te bieden heeft aan afslag 11 in Horst. Onze medewerkers stellen graag hun kennis en expertise ter beschikking aan jou. Interchalet Horst. Alles voor in en om het huis.
3: Tijdens de Horster Winkelweek vieren wij dat jij er bent. Jouw bezoek is waardevol voor de winkels in het centrum van Horst. Online winkelen is handig, maar zorgt ook voor meer stilte in de winkelstraat. Terwijl jouw bezoek juist leven in de brouwerij brengt. Om dat te vieren spaar je tijdens deze week voor mooie prijzen bij alle deelnemende winkels. Horster Winkelweek, 18 tot en met 24 maart.

0: mei in Horst Centrum. Blij dat je er bent.
1: Ook voor al uw bouwmaterialen bent u bij ons aan het juiste adres. Interchalet Horst. Alles voor in en om het huis.
2: Dit is Omroep Horst aan de Maas. Hier is het nieuws van 9 uur.
3: Robert Baltus met het NOS Journaal. In Stadskanaal in Groningen is een kind opgepakt voor de vernieling van een woning. Het gaat vermoedelijk om het huis van een van de twee vrouwen die worden verdacht van ernstige mishandeling van hun twee kinderen. Er werden ruiten ingegooid. Er hebben in de eerste 4 maanden van dit jaar een stuk minder mensen geprobeerd de grens van de Europese Unie over te steken, vergeleken met een jaar eerder. Dat zegt de Europese grenspolitiedienst Frontex. Het waren er ruim 28.000, 40% minder dan een jaar daarvoor. Mensen proberen het vaakst de EU binnen te komen via de Middellandse Zee. Het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers heeft 5 postzakken vol brieven binnengekregen. Ook zijn er bloemen en cadeaus gestuurd. Het zijn reacties op oproepen om een kaart te sturen na het extremistische geweld van de afgelopen dinsdag in Loosdrecht. De gebeurtenissen leiden tot angst onder asielzoekers en verontwaardiging bij velen, zoals bij Stichting Vluchtelingenwerk.
4: Ik vind het heel zorgelijk dat vluchtelingen op deze manier tot veroorzaker van problemen worden gemaakt waar ze helemaal geen aandeel in hebben. Wat we nu het beste kunnen doen is om dat andere positieve geluid ook te laten horen, dus samenleven.
3: Het COA zegt dat bewoners en medewerkers enorm geraakt zijn door de lieve berichten uit het hele land. De Amerikaanse acteur John Travolta heeft op het filmfestival van Cannes een ere Palme d'Or gekregen voor zijn hele oeuvre. Travolta reageerde verrast.
5: Het is een compliment. Ik kan het niet geloven. Dit is het laatste wat ik verwachtte.
3: Travolta is onder meer bekend van films als Pulp Fiction en Grease. Travolta is momenteel op het filmfestival van Cannes voor de wereldpremière van zijn regiedebut met Propeller One Way Night Coach. Het weer bewolkt met enkele buien. Vannacht is het op veel plaatsen weer droog, bij een graad of 4. Morgen eerst weer op de meeste plaatsen droog, maar later weer enkele buien bij maximaal 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Ben jij toe aan een upgrade? Bij Bram Wanten Tegel en Natuursteenwerken maken we van elke tegelklus een meesterwerk. Van wandtegels tot volledige badkamers. Onze vakmannen zorgen dat jij nergens naar om hoeft te kijken en zorgeloos kunt genieten van het eindresultaat. Van ambachtelijke traditionele tot moderne duurzame vloeren. Of het nou gaat om het betegelen van een terrasvloer, badkamer of toilet. Kijk snel op bramwanten.nl voor vakmannen waar je op kunt bouwen.
7: Op zoek naar vakmanschap, betrouwbaarheid en duurzame oplossingen voor jouw bouwproject? Kies dan voor Mark van Lier Aannemersbedrijf uit Kronenberg. Met jarenlange ervaring en een toegewijd team zorgen wij voor kwaliteit en tevredenheid bij elke nieuwbouw, aanbouw, verbouw of renovatieproject. Wij denken graag met je mee. Mark van Lier Aannemersbedrijf. Vertrouwd bouwen aan kwaliteit.
8: Hoi, Lisa. Hoe gaat het? Kom erin.
9: Nou, Sanne, ik ben erg benieuwd naar je nieuwe badkamer. Waar ben je allemaal geweest?
8: We zijn op 4 plaatsen geweest. En toen had Jesse het helemaal gehad. Maar toen zei je vriend, ga naar Henk Bovee, Horst. Ze hebben erg mooi sanitair en heel veel tegels. En ze regelen alles voor je, van A tot Z.
9: Duur?
8: Nee hoor, we hadden op meer gerekend. Maar dat hebben we daar natuurlijk niet gezegd.
2: Dus nieuwe tegelvloeren, toilet, keuken, eetkamer of badkamer? Henk Bovee Horst aan de Handelstraat 13 te Horst regelt het van A tot Z. Zie ook bovee.nl of

0: Het weerbericht met Lei Spreeuwenberg.
1: Vanmiddag overheerste de bewolking, er vielen enkele buien. Sommige buien gingen gepaard met hagel en een klap onweer. De maximumtemperatuur die hield het voor gezien met zo'n 14 graden. Er stond een matige noordwestenwind. Komende avond en nacht valt de wind grotendeels weg. Er kan een enkele bui vallen, maar er zijn nog opklaringen. Het koelt daarbij af naar zo'n 3 graden als minimumtemperatuur. Zaterdag overdag wisselen wolkenvelden en opklaringen elkaar af. Er kan een enkele bui vallen, met name na de middag, maar er zijn ook lange droge perioden. Er staat een zwakke tot matige westelijke wind en het wordt zaterdag maximaal zo'n 15 graden. In de nacht naar zondag toe zijn er opklaringen afgewisseld door wolkenvelden. Het blijft dan droog, het koelt af naar zo'n 4 graden als minimumtemperatuur. Zondag overdag zijn er zonnige perioden, afgewisseld door een paar wolkenvelden. Het blijft tot de namiddag droog. In de namiddag en avond neemt de bewolking toe en volgt er enige regen. Het wordt zondag maximaal zo'n 17 graden bij een zwakke, af en toe matige wind uit een zuidelijke richting.
0: Zo gezellig. Elke keer weer. At night.

0: Jouw geluid, jouw regio. Omroep Horst aan de Maas.
1: Start tot finish is Vakgarage Maashorst de plek voor jouw auto. Reparatie, onderhoud, verkoop en schadeherstel allemaal onder één dak. En we doen nog meer. Benieuwd naar onze services? Kijk op vakgaragemaashorst.nl of kom langs op de Sint-Janstraat 32 in Metrik. Vakgarage Maashorst, het beste voor jouw auto.
2: Driessen Recycling aan de Hamweg is het adres voor al uw grof vuil. Bouwpuin en houtafval, groen en tuinafval, grond, glas of plastic en nog veel meer. Tevens kunt u bij ons terecht voor diverse soorten zand, teelaarde en gebroken puin. Meer weten? Kijk dan op onze website driessenhorst.nl.
3: Dagverse asperges. En als u wilt gratis geschild, vindt u bij boerderijwinkel VOF Razing op de Loorbaan 17 in Amerika. Verder bent u bij ons aan het goede adres voor diverse streekproducten en streekpakketten. Denk daarbij aan ambachtelijk gemaakte aspergekroketten, soep en meer. Verse groenten en fruit voor mensen met een goede smaak. Open van maandag tot en met zaterdag van 9 uur 's morgens tot 6 uur 's middags en zondag tot half 1 's middags. Voor info en acties ga naar boerderijwinkelamerika.nl.
2: Driessen Recycling, tevens grondverzet en sloopwerkzaamheden voor bedrijven en particulieren. Kijk voor meer informatie op driessenhorst.nl.
0: Wil je lokaal opvallen? Adverteer bij Omroep Horst aan de Maas. Mail reclame@omroephorstaandemaas.nl. Dit is Omroep Horst aan de Maas. Hier is het nieuws van 10 uur.
4: Robert Baltus met het NOS Journaal. De burgemeester van Weidemeren heeft excuses aangeboden aan de inwoners van Loosdrecht voor de snelheid van het besluit om een asielnoodopvang in te richten in het gemeentehuis. In een video zegt hij dat inwoners daardoor zijn overvallen.

0: Over de snelheid van dat besluit en de communicatie is al veel gezegd. U bent daardoor overvallen en dat had anders gekund en anders gemoeten. En ik bied u daar namens het gemeentebestuur excuses voor aan.
1: Omwonenden kregen kort voor de komst van de eerste mensen bij de opvanglocatie in Loosdrecht een brief van de gemeente. Op die timing kwam veel kritiek. Rond de locatie in Loosdrecht kwamen de afgelopen week tot meerdere gewelddadige anti-AZC-demonstraties. De Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied wil de vergunning van twee fabrieken van Tata Steel in IJmuiden intrekken. Het gaat om de twee fabrieken die kooks maken, een belangrijk onderdeel voor de productie van staal. Uit de twee fabrieken komen nog steeds te veel schadelijke stoffen vrij. Janine Hennis-Plasgaard stopt als hoogste vertegenwoordiger van de Verenigde Naties in Libanon. Ze krijgt een nieuwe rol binnen de organisatie. Hennis-Plasgaard wordt ondersecretaris-generaal voor veiligheid en beveiliging, waarmee ze direct komt te werken voor VN-baas Guterres. Hennis-Plasgaard was sinds 2024 speciaal gezant voor Libanon. Daarvoor zat ze 5 jaar in dezelfde rol in Irak. Rusland is van plan om Belarus veel dieper de oorlog in Oekraïne in te trekken, zegt de Oekraïense president Zelensky. Er zouden, volgens hem, nieuwe gesprekken zijn geweest met de Belarusische dictator Lukashenko om vanuit zijn land Oekraïne of een NAVO-land aan te vallen. De NAVO-landen die aan Belarus grenzen zijn Polen, Litouwen en Letland. Het weer bewolkt met enkele buien. Vannacht is het op veel plaatsen weer droog, bij een temperatuur van ongeveer 4 graden. Morgen eerst op de meeste plaatsen droog, later weer enkele buien bij maximaal 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Service monteur van Expert.
3: Oh, hallo.
4: Topkwaliteit en service gaan bij Expert Horst hand in hand. Want onze 10 gecertificeerde monteurs staan altijd voor je klaar. Kom gerust eens binnen in onze winkel of kijk op expert.nl voor concurrerende prijzen met lokale service.
2: Zo, klaar is Kees.
3: Oh, dat was snel.

0: Het weerbericht met Lei Spreeuwenberg.
1: Vanmiddag overheerste de bewolking, er vielen enkele buien. Sommige buien gingen gepaard met hagel en een klap onweer. De maximumtemperatuur die hield het voor gezien met zo'n 14 graden. Er stond een matige noordwestenwind. Komende avond en nacht valt de wind grotendeels weg. Er kan een enkele bui vallen, maar er zijn nog opklaringen. Het koelt daarbij af naar zo'n 3 graden als minimumtemperatuur. Zaterdag overdag wisselen wolkenvelden en opklaringen elkaar af. Er kan een enkele bui vallen, met name na de middag, maar er zijn ook lange droge perioden. Er staat een zwakke tot matige westelijke wind en het wordt zaterdag maximaal zo'n 15 graden. In de nacht naar zondag toe zijn er opklaringen afgewisseld door wolkenvelden. Het blijft dan droog, het koelt af naar zo'n 4 graden als minimumtemperatuur. Zondag overdag zijn er zonnige perioden, afgewisseld door een paar wolkenvelden. Het blijft tot de namiddag droog. In de namiddag en avond neemt de bewolking toe en volgt er enige regen. Het wordt zondag maximaal.

0: Oldies tot gloednieuwe tracks. Alleen bij Omroep Horst aan de Maas.
1: Tracing our fingers from right to left, where

0: Heeft u tips voor onze nieuwsredactie of wilt u reageren op onze uitzendingen? Mail ons dan via redactie@omroephorstandemaas.nl. Dit is Omroep Horst aan de Maas. Hier is het nieuws van 11 uur.
1: Sidney Dijkers met het NOS Journaal. Israël en Libanon hebben afgesproken om hun staakt het vuren te verlengen met 45 dagen. De landen hadden 2 dagen overlegd met elkaar in Washington. De wapenstilstand werd een maand geleden aangekondigd door president Trump, maar in de praktijk gaat het geweld nog altijd door. Israël blaast dagelijks huizen en infrastructuur op in het zuiden van Libanon. Volgens het leger zijn de aanvallen gericht tegen Hezbollah, maar ook veel gewone burgers worden getroffen. Meer dan 1 miljoen mensen in Libanon zijn hun huis inmiddels kwijt. Dat is ongeveer 1/5 van de bevolking. De burgemeester van Weidemeren heeft excuses aangeboden aan de inwoners van Loosdrecht voor de snelheid van het besluit om een asielnoodopvang in te richten in het gemeentehuis. In een video zegt hij dat inwoners daardoor zijn overvallen. Het had volgens hem anders gemoeten. Omwonenden kregen een paar dagen voor de geplande komst van de eerste mensen bij de opvanglocatie in Loosdrecht een brief van de gemeente. Op die timing kwam vervolgens veel kritiek. Rond de locatie in Loosdrecht kwam het de afgelopen week ook tot meerdere gewelddadige anti-AZC-demonstraties. De Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied wil de vergunning van 2 fabrieken van Tata Steel in IJmuiden intrekken. Het gaat om de 2 fabrieken die koks maken. Dat is een belangrijk onderdeel voor de productie van staal. Uit de 2 fabrieken komen nog steeds te veel schadelijke stoffen vrij. En de Amerikaanse acteur John Travolta is verrast met een ere Palme d'Or voor zijn oeuvre. Travolta reageerde verbaasd en zei dat deze prijs de Oscar te boven gaat. Travolta is onder meer bekend van films als Pulp Fiction en Grease. Travolta is momenteel op het filmfestival van Cannes voor de wereldpremière van zijn regiedebuut met Propeller One Way Night Watch. Het weer, nog enkele buien. Vannacht wordt het op veel plaatsen weer droog bij 1 graad of 4. Morgen start op de meeste plaatsen ook nog droog, maar in de middag vallen er weer enkele buien. Het wordt daarbij niet warmer dan 13 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: weg te dromen.
1: Al sinds jaar en dag staan wij voor service en kwaliteit.
2: En daar is helemaal niks aan veranderd. Kom het zelf ervaren en ontdek alles wat Interchalet jou te bieden heeft aan afslag 11 in Horst. Onze medewerkers stellen graag hun kennis en expertise ter beschikking aan jou. Interchalet Horst. Alles voor in en om het huis.
3: Druk- en printwerk, reclame of een op maat gemaakte website met hosting nodig? Met de bouwblokken van Blox Media maak je je boodschap sterk. Kijk voor meer informatie op bloxmedia.nl of bel 077 464 2165. Laten we samen bouwen aan jouw succes.
2: Zelfs voor ramen en deuren bent u bij ons aan het juiste adres. Interchalet Horst. Alles voor in en om het huis.
0: Dit is Omroep Horst aan de Maas. Hier is het nieuws van 12 uur.
4: Levi van Eck met het NOS-journaal. Israël en Libanon hebben afgesproken om hun staakt het vuren te verlengen met 45 dagen. De landen hadden de 2 dagen overlegd met elkaar in Washington. De wapenstilstand werd een maand geleden aangekondigd door president Trump, maar in de praktijk gaat het geweld nog altijd door. Israël blaast dagelijks huizen en infrastructuur op in het zuiden van Libanon. Volgens het leger zijn de aanvallen gericht tegen Hezbollah, maar ook veel gewone burgers worden getroffen. Meer dan 1 miljoen mensen in Libanon zijn hun huis inmiddels kwijt. De burgemeester van Weidemeren heeft excuses aangeboden aan de inwoners van Loosdrecht voor de snelheid van het besluit om een asielnoodopvang in te richten in het gemeentehuis. In de video zegt hij dat inwoners daardoor zijn overvallen en dat had volgens hem anders gemoeten. Omwonenden kregen een paar dagen voor de geplande komst van de eerste mensen bij de opvanglocatie in Loosdrecht een brief van de gemeente. Op die timing kwam veel kritiek. Rond de locatie in Loosdrecht kwam het de afgelopen week ook tot meerdere gewelddadige anti-AZC-demonstraties. De Europese grenspolitie Frontex zegt dat het aantal illegalen dat de grens overstak de eerste 4 maanden van dit jaar sterk is gedaald. Het waren er ruim 28.000, dat is 40% minder dan vorig jaar. De migratieroutes over de Middellandse Zee naar Griekenland en Italië werden nogal

0: altijd het meest gebruikt, maar dus wel een stuk minder dan een jaar geleden. Het aantal migranten dat via de Spaanse Canarische eilanden kwam, daalde nog sterker. Rusland is van plan om Belarus veel dieper de oorlog in Oekraïne in te trekken, zegt de Oekraïnse president Zelensky. Er zouden volgens hem nieuwe gesprekken zijn geweest met de Belarussische dictator Lukashenko om vanuit zijn land Oekraïne of een NAVO-land aan te vallen. Het weer. Vannacht is het op een enkele bui na droog. Het koelt af naar 3 tot 5 graden. De komende dag opnieuw buien, maar tussendoor is het ook droog en schijnt de zon af en toe. Het wordt dan een graad of 13. Dit was het NOS Journaal.
1: Omroep Horst aan de Maas brengt nieuws en muziek voor je Broekhuizenvorst, Evert

klabots de grappelin. Jan met een stug in zijn hakken en ik met een stug in de kraag. Als de nevel over de velden hinkt, fiets ik door een onzichtkaart. Een klein jongske

wilde toen nog tijd toch al gauw een mandje of 7, 8. Serieus, zeg maar. En Jantje? Nee, Jan. Jan de speelde pas. Over Jan dus. En over meetjes kallen. En dat jonk hij altijd chans. Meneer mocht er nog kijken met de allerblauwste ogen van de ganse show.

0: Echt niet. Jan, hij... Alles en niks.
1: Lekker luisteren voor het slapen gaan. Omroep Worst aan de Maas. Easy.

0: Take it easy, take it easy. Muziek om lekker bij weg te dromen.
1: Dag verse asperges. En als u wilt gratis geschild, vindt u bij boerderijwinkel VOF Razing op de Loorbaan 17 in Amerika. Verder bent u bij ons aan het goede adres voor diverse streekproducten en streekpakketten. Denk daarbij aan ambachtelijk gemaakte aspergekroketten, soep en meer. Verse groenten en fruit voor mensen met een goede smaak. Open van maandag tot en met zaterdag van 9 uur 's morgens tot 6 uur 's middags en zondag tot 12:30 's middags. Voor info en acties ga naar boerderijwinkelamerika.nl.
0: Dit is Omroep Horst aan de Maas. Hier is het nieuws van 1 uur.
2: Levi van Eck met het NOS-journaal. In Turkije is een Irakees opgepakt die verdacht wordt achter een reeks aanslagen op Joodse instellingen in Nederland en Europa te zitten. Ook zou hij plannen hebben voor aanslagen in de VS en Canada. De man zou opdracht hebben gegeven voor de aanslag op een synagoge in Rotterdam, de Joodse school in Amsterdam en poging tot brandstichting bij een gebouw van Christenen voor Israël in Nijkerk. De 32-jarige Irakees zou lid zijn van een pro-Iraanse militie. Hij is door de FBI opgepakt en inmiddels uitgeleverd aan de VS, waar hij wordt berecht. Het fragiele staakt-het-vuren tussen Israël en Libanon is verlengd met 45 dagen, hebben de landen afgesproken na 2 dagen overleg in de VS. De wapenstilstand werd een maand geleden aangekondigd door president Trump, maar sindsdien gaat het geweld nog altijd door. Israël valt dagelijks infrastructuur aan in het zuiden van Libanon. Oud-minister Janine Hennis-Plasgaard stopt als hoogste vertegenwoordiger van de Verenigde Naties in Libanon. Ze krijgt een nieuwe rol binnen de organisatie. Hennis-Plasgaard wordt ondersecretaris-generaal voor Veiligheid en Beveiliging, waarmee ze direct komt te werken onder VN-baas Guterres. Hennis-Plasgaard was sinds 2024 speciaal gezant voor Libanon. Daarvoor had ze 5 jaar diezelfde rol in Irak. De burgemeester van Weidemeren biedt zijn excuses aan de inwoners van Loosdrecht. Ze kregen een paar dagen voor de geplande komst van de eerste asielzoekers een brief over de inrichting van een noodopvang in het gemeentehuis. In een video zegt de burgemeester dat inwoners daardoor zijn overvallen en dat had volgens hem anders.

0: gemoeten. Het weer. Vannacht is het op een enkele bui na droog. Het koelt af naar 3 tot 5 graden. De komende dag opnieuw buien, maar tussendoor is het ook droog en schijnt de zon af en toe. Het wordt dan een graad of 13. Dit was het NOS Journaal.
1: Driessen Recycling aan de Hamweg is het adres voor al uw grof vuil. Bouwpuin en houtafval, groen en tuinafval, grond, glas of plastic en nog veel meer. Tevens kunt u bij ons terecht voor diverse soorten zand, teelaarde en gebroken puin. Meer weten? Kijk dan op onze website driessenhorst.nl.
2: Altijd lokaal nieuws en meer. Ontdek alles op de website van Omroep Horst aan de Maas.
1: Driessen Recycling, tevens grondverzet en sloopwerkzaamheden voor bedrijven en particulieren. Kijk voor meer informatie op driessenhorst.nl.